0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Het was al tijden slecht weer en iedereen had daar last van. Ook Assepoester vond het helemaal niet leuk.
1: Wat een weer! En net nu de prins op reis is. Als hij maar ergens schuilt. Ik vind het hier maar niks met al dat onweer. En zo helemaal alleen. En de open haard die is ook al uit. Oh, niet bang zijn, Assie. Het is alleen maar... een hele harde donder. Oh, dit kan toch niemand leuk vinden?
2: Het regent en ik zing. Het regent en ik zing.
0: Ja, de draak vond de regen lekker fris op zijn warme rug. Maar hij was de enige.
3: Oh, wat een weer zeg. Het regent al dagen.
4: Ja, we zitten nu nog wel droog.
3: Oh, doe dat maar droog. We hebben bijna geen emmers meer. Oh, oh. En ik vind dat onweer ook echt helemaal niks.
4: Zaten we maar net als Assepoester in een lekker warm en droog paleis.
3: Ja.
5: Voor mijn tulpen is die regen fijn. Maar het mocht van mij best wat droger zijn.
6: Ja, en uw tapijt houdt mij wel even droog, maar het raakt al aardig doorweekt.
5: Ja, maar voor jouw lange nek is er in mijn huis helaas geen plek.
6: Er moet toch ergens een plekje zijn waar we wel kunnen schuilen.
7: Als je nog eens wat weet, zullen we even gaan wandelen. Het is zulk mooi weer. Bah, het giet al uren.
8: Ja, dat heb je nu al 10 keer gezegd. Ik kan er toch ook niks aan doen dat het regent?
7: En schuif eens een stukje op. Je vacht begint te stinken van de nattigheid.
8: Zeg, of jij zo fris ruikt. Het is ook niet eerlijk. Wij staan hier te verkleumen, terwijl Assepoester daar lekker warm en droog in haar kasteel zit. De bof komt.
1: En het blijft maar regenen. Ik heb het zo koud. Nog meer onweer. Oh nee, er wordt geklopt.
3: Kijk eens aan, ik zei het toch. Ruimte genoeg en geen gaten in het dak. We dachten, Assepoester vindt het vast wel leuk om wat gezelschap te hebben.
1: Ja. Leuk? Ik vind het geweldig. Kom binnen.
9: Ah, mooi. Ja, dat is goed. Ah,
3: mooi.
1: Wie zou dat zijn?
5: Het weer is om te huilen. We zouden hier graag schuilen.
6: Maar als het niet uitkomt...
1: Ach, doe niet zo gek. Kom binnen. Tjonge, het lijkt wel spitsuur.
10: Hallo, wel edelgeachtbare prinses. We komen u met een bezoekje vereren.
7: En het liefst een beetje droog en warm.
10: Sst.
7: Ja, het is toch zo?
1: Ja, kijk, dat is een beetje het probleem.
3: Oh, hoezo? Wat is er dan?
1: De open haard is uit. Het is hier wel droog, maar helemaal niet warm.
10: Nee, zeker niet. Dat voelde ik meteen al.
7: Sst, mond.
10: Wat?
3: Dat zeg je toch niet?
1: Nog meer bezoek? Gezellig.
10: Hé, ja.
11: Oh, dus hier is iedereen. Ik vond het al zo rustig in het Sprookjesbos.
1: Het is hier zo gezellig druk.
4: Nou en of.
1: Je merkt gelukkig helemaal niets meer van het onweer. Kom je ook schuilen?
11: Nee, laat mij maar lekker buiten in de regen. Kan ik een beetje stoom afblazen?
6: Prinses,
1: ja?
6: Ik heb wel een ideetje voor dat haardvuur. Draak, zou je ons 1 klein pleziertje willen doen?
0: Langnek legde uit dat de open haard van dat kasteel uit was gegaan. En de draak wilde best het vuur wel even aansteken. Zo werd het toch nog lekker warm en droog in het kasteel van Assepoester. En omdat ze nu allemaal bij elkaar waren, hoefde niemand meer bang te zijn voor het onweer. Dat doet me trouwens denken aan... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Liefste dagboek, ik draag veel geheimen met me mee.

0: TikTok Tobias in de ochtendshow met K3. Ja.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, ik moest eventjes kijken, want we zitten midden in de platenkast. En ook daar heb ik een liedje van K3 nog in optie. Maar dat kunnen we vanmiddag doen. Het thema is namelijk zomer. Ja, begin van de week dachten we gaan voetballiedjes doen. WK-liedjes. Maar ja, toen vloog Nederland eruit. En toen dachten we, nou ja, dan gaan we toch maar even een andere kant op. Dus zomerse liedjes. Nou, die heb ik gevonden. Een hele stapel ligt hier klaar. En het liedje wat je nu hoort is niet echt een feestliedje. Zoals Kissy Kennel van Jordi Bernal, wat we gisteren hadden. Maar wel een liedje wat heel lekker is in de zomer. Als het nou zo'n zomerse dag is, zoals vandaag. En het is al een beetje vroeg in de ochtend. En dan hoor je dus dit. Ja, dit is toch echt wel een liedje wat past bij zo'n dag. Van een hele bekende DJ, Armin van Buuren. Samen met Josh Campbell. Dit is Sunny Days op Hallo Kitty.

0: Amusementspark Tivoli. En laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
2: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
1: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
2: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
1: Nu te zien in de bioscoop.
3: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
4: Stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Arnoud en Mayoni in de ochtend.
9: Jij een staartje met een krul.
10: Jij hebt anders ook je grote.
9: Jij kunt knorren en

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen. Het is 7:05 op de Kidszender van Nederland. Dit is Hallo Kids Radio. Met natuurlijk leuke babbeltjes en leuke prijzen en de leukste muziek. Nou, wat hadden we net? Die grote hit van vorig jaar. Hoe heet dat liedje van Chris Bauer? Ook Bruno Mars kwam voorbij. En Bruno Mars die wordt vandaag wakker in Nederland. Ja, die heeft gisteravond zijn eerste concert gegeven in Amsterdam. In die hele grote concertzaal, de Arena. En hij gaat er nog 5 doen. En volgens mij, ik las al even wat, ging het hartstikke goed. Al die hits die kwamen voorbij. De hits die blijven maar komen, ook op Hallo Kids Radio. Zometeen, ja, de superhit van deze week. De Leeuw komt eraan van Samuel Welten. Het Nederlands elftal moet ook na de zomer gewoon weer spelen. Dus die Leeuw die blijft eraan komen. Hey, dit is de ochtend. Dus ja, dat komt wel een keer goed. Hè?

0: komt.
1: Nou, dan moeten we gewoon met z'n allen afspreken dat we over 2 jaar, dus in 2028, jeetje, dat we dan Europees kampioen worden.
2: De leeuw komt eraan.
3: De leeuw komt eraan.
2: Van Samuel Welten is deze week de oranje superhit bij Hallo.

Miles Smith samen met Niall Horan en Drive Safe, oftewel rij voorzichtig. Ja, het is vrijdagochtend, dus extra veel verzoekjes, de vrijdagverzoekjesochtend. En ik krijg er net eentje binnen van Milou en die vraagt om een liedje van de Efteling, namelijk een liedje van Wolf. Ja, Wolf die woont natuurlijk in het Sprookjesbos, hè? Vandaar dat het ermee te maken heeft. En dat gaat op dit liedje. Nou Milou, daar is die. We gaan even smikkelen.

0: lekkere.
1: Lekker hapje!
2: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje! Jullie?

0: keer.
1: Roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je, je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de

0: ijsjes eten in de zomer. En als je een ijsje wil eten, dan ga je meestal naar de vriezer thuis. Of je gaat naar de ijsboer. En dan vraag je om een ijsje. En weet je wat nou zo leuk is? Als je naar de ijsboer gaat of je gaat naar de winkel, dan is het ook wel eens leuk om een praatje te maken. En niet alleen om op je telefoon te kijken. En misschien heb je het al gehoord. Sinds een paar dagen hoor je dit liedje heel vaak voorbij komen. Niet alleen bij ons hoor.
1: De kassajongen vraagt mij of ik zegels spaar. Ik zeg ja, maar mag ik vragen?
2: Wat spaar je eigenlijk zelf?
1: Heb ik het gezellig voor hetzelfde bedrag? Een praatje maakt je dag.
0: Nou, dan zou je bijvoorbeeld bij de ijskoopboer kunnen zeggen. Als hij vraagt wat voor smaakje wil je? Dat je vraagt, maar wat vind jij nou eigenlijk een lekker smaakje?
3: Yeah.

Nou, vrijdag verzoekjesochtend. Ze komen binnen en niet zo weinig ook. Daar is Bamboo Bill. Die werd aangevraagd door Jill. Daarvoor hoorde je een liedje wat werd aangevraagd door, even kijken, Nikita. De hartendief van Rutger en Thomas. En dan gaan we nu door naar Michel. Want Michel die zegt, ja Arnoud, ik wil heel graag de engelbewaarder horen. Nou, vind ik leuk. Zometeen zingen, maar eerst Marco Schuitmaker bij Hallo Kids Radio.

0: Ja, leuk toch? De Engelbewaarder. Nog steeds een heel leuk liedje. Marco Schuitmaker. En deze was op verzoek van Michel.
1: Volgens mij is er hier iemand hier.
0: Ja, ik weet het wel zeker, want... Nou, ik heb eens even op de bekende mensenjarige kalender gekeken. En daar zijn wel wat mensen. Ja, elke dag zijn er natuurlijk mensen jarig. Maar de vraag is, ja, ken je ze ook? Nou, wie is er bijvoorbeeld jarig? Jeroen Nieuwenhuizen, bekende DJ. Zit nog steeds bij de radio, bij een andere zender. Die is vandaag 54 geworden. Dan hebben wij Tom Cruise. Dat is ook een bekende acteur. 64 jaar. 64 alweer. Nou, dat zou je ook niet zeggen. En even kijken, wie hebben we nog meer? Jacques Zwart. Ja, dat zullen de opa's en oma's nog wel weten. Dat is een hele bekende voetballer. Speelde ook in de Nederlands elftal. En is vandaag 88 jaar geworden. Nou, namens ons gefeliciteerd. Maar dan de kalender van Hallo Kids Radio. Ik heb Chloe op de kalender staan. Nou, Chloe, van harte gefeliciteerd. En Aaron. Ik probeerde Aaron, of in ieder geval de papa van Aaron, net eventjes te bellen. Maar die... Nee, niet op. Ik krijg de voicemail. Dus ik heb de telefoonlijn openstaan. Kan zijn dat Aaron zometeen even terugbelt. Nou, Aaron, als je dit hoort, dan hebben we je graag nog even op de radio. Maar we gaan nu alvast zingen voor jouw verjaardag. En ook voor die van Chloe en die van Jacques Zwart. En iedereen die vandaag jarig is. Daar gaat hij.

ja, dat is een leuke tip voor de vakantie. Samen op safari en wilde beesten zien. Zoe en Silos weten er alles van. Want die wonen in Burgers' Zoo. Dat is een dierenpark in Arnhem. Ja, dat is misschien ben je ze wel eens tegengekomen. We gaan naar een heel ander park. Namelijk een amusementspark Tivoli. Dat ligt in Bergendal in... Nou ja, niet in, maar vlakbij Nijmegen. En daar kun je naartoe. We geven tickets weg. De laatste tickets van deze week. En daarvoor hebben we deze week elke dag aan het Pimpampetrad gedraaid. Nou, let op. Dat hebben we vandaag weer gedaan. En die is uitgekomen op de letter P. Ja, en dan denk je, wat moet ik daarmee doen? Nou, wat wij zoeken is een stukje fruit met de letter P. Dus wat begint er met de letter P van Pieter? Een stukje fruit. Ik zit even te denken. Een stukje fruit met de letter P. Oh ja, ik weet er eentje. Je hoeft er ook maar eentje door te sturen. Dat is het mooie ervan. Nou, weet jij een stukje fruit dat begint met de letter P van Pieter? Dan zou je mee kunnen doen. Ja, dan ga je even naar de website hallokidsradio.nl. Klik dan op het plaatje win. Daar zie je de ochtendshow en dan kun je meedoen. En nou, dan vul je eventjes in het stukje fruit. Dat begint met de letter P. En zet natuurlijk je naam erbij. Anders dan weten we niet dat jij het bent.

Goed. Dit is de ochtendshow, vrijdag 3 juli. En het is vrijdag verzoekjesochtend. Altijd extra veel verzoekjes op de vrijdagochtend. Want Mayoni, die slaapt even uit. Maar die is er vanmiddag gewoon weer bij. En ik krijg een hartstikke leuk verzoekje van Iris. En denk, ja, dat gaan we meteen draaien. Uit Sesamstraat van Bert en Ernie. En dit is een liedje, die kun je eigenlijk elke dag wel draaien. Het heet namelijk Maak er wat van.

0: België. Oh, die zijn wel door op het wereldkampioen. De trainer, die Garcia, zo heet hij, die daar van achter de Belgen. Nou, er wordt niks meer. Hij wisselde tijdens de laatste wedstrijd 3 spelers. En iedereen dacht, die man is gek geworden. En vlak daarna, toen scoorde België opeens 2 doelpunten. En nu hebben ze zelfs een website gemaakt. Waarin ze zeggen, sorry trainer, we hadden het niet goed gezien. En jij wel. Dat is mooi, hè?
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, zo kan het ook natuurlijk, hè. Dat is sport. Nou ja, Laat de zon in je hart hadden we al. We blijven er even in, want we zitten in de platenkast met zonnige liedjes. En dit is er wel eentje, hoor. We gaan heel ver terug in de tijd. Bijna 60 jaar terug in de tijd. En dan komen we uit in 1967. Een musical. De musical Hair. Ik heb hem nooit gezien, maar wel veel over gehoord. En daar zitten, ja, er zitten 2 of eigenlijk 1 heel leuk liedje in. Maar het is eigenlijk een soort medley van 2 liedjes. Aquarius en Let the Sunshine In. Dus eigenlijk zeggen ze, laat die zon maar komen. Nou, dat is leuk om te laten horen in de platenkast. Uit de musical Hair, Let the Sunshine In. Op Hallo Kids Radio.

0: Ja, Let the Sunshine In. Dit was uit de musical Hair. Ik moet even mijn goede muziekje zoeken. Wacht even, er wordt altijd even een zoektocht.
1: De kassa.
0: Nee, de kassa jongen. Nee, ook niet.
2: Wij.
0: Nee, wij. Oh, dat is.
2: Wij ja. Zijn K3.
0: Ja.
2: Luister elke dag van 3 tot 4 naar Hallo Kids Radio.
0: Dat is wel een goede inderdaad. Vanmiddag ook weer tussen 3 en 4 hoor je K3 bij Hallo Kids Radio. Maar daar was ik niet naar op zoek. Nee, ik zocht mijn spannende muziekje. Maar ik kan hem even gewoon... Nee, ook niet vinden. Nee. Zie je, het gaat helemaal mis. Nee, goed. Nou ja, dan doen we het even zonder. Want wat ik wilde vertellen, we hebben nog een prijsvraag en tickets weg te geven voor Amusementspark Tivoli. En ik wilde net bellen, maar de telefoon die werkt ook al even niet. Ja, dan zie je toch dat Mayoni wel handig is in de studio. Dus ik ga zometeen na 8 uur even proberen te bellen. Maar we hebben wel een winnaar en dat is Michel. Want ik vroeg namelijk... Noem mij een stukje fruit. Dat begint met de letter P. En Michel is 7 jaar en zei, dat is Arnoud, een peer. Nou, een klein applausje voor Michel. De peer is helemaal goed. En we gaan zometeen proberen je alsnog even aan de lijn te krijgen. En dat doen we na een liedje van mevrouw Suikerspin. Maar Michel, jij krijgt dus sowieso die tickets voor Tivoli. En dat ligt in Bergendal, vlakbij Nijmegen.

0: wat eten we vandaag?
1: Pannenkoeken, aardbei-ijs, chocoladekoeken.
0: Oh, grote wafels, lusbeen.

0: naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
3: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
2: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
3: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
2: Nu te zien in de bioscoop.
4: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
5: Stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
8: Hallo Kids Radio.
2: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Loopbaan.
1: Hallo Kids Radio. In de ochtend.
2: Opstaan. Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
3: Ja, vanmiddag tussen 4 en 6 zijn we weer met z'n tweeën voor de vrijdagmiddaguitzending. Vanochtend hoor je Arnold alleen in de ochtendshow. Maar wel met extra veel verzoekliedjes. Nou, dat hebben we al gedraaid. En leuke berichtjes. Ik zag net een berichtje dat George Clooney, een hele bekende acteur, die is op vakantie in Frankrijk, in de Provence. Daar heeft hij een huis. En nou, daar hebben mensen hem gisteren in de rij gezien bij de bakker. En dan was hij heel normaal, had hij een hoedje op en alles. En op een gegeven moment dacht hij, oh, dat is George Clooney. Maar ja, eigenlijk is dat ook heel leuk en logisch. Want ook George Clooney wordt 's ochtends wakker en denkt, ik heb trek, ik wil een broodje eten. Ja, waarom ook niet. Dan heb ik nog een mop binnengekregen van Thomas. En ik zal hem even kort voorlezen. Wat is Engels voor dat weet ik niet? Nou, dan zegt de ander, I don't know. Oké, maar wat is I don't know in het Nederlands? Dat weet ik niet. Zegt die ander, oké. Dan vraag ik het aan een ander.

hijs de zeilen, want anders kom je niet vooruit met je boot. Dan blijf je stil liggen natuurlijk. Jo en Julia hoor je op Hallo Kids Radio. Zometeen het naar schoolalarm voor sommigen van jullie voor de laatste dag. Nou, sterker nog, we hadden al luisteraars die gisteren al de laatste dag hadden. Maar vandaag dus de laatste dag voor de zomervakantie. Woon je nou in het midden of in het zuiden, dan moet je nog een weekje wachten of zelfs 2 weken. Maar goed, de zomer gaat nu echt beginnen.

0: Hakuna Matata. En niet de normale versie. Nee, dit is de Disneyland versie uit Parijs. Ja, heb ik kennen door DJ Johan die je in het weekend hoort. Nou, bijna 8:15. Nee, dat zeg ik niet goed. Het is al 7:15 geweest. Ik zit niet goed de klok te kijken. Dat betekent gewoon voor de meeste kinderen gewoon naar school toe. Wel de laatste dag voor het weekend. En het wordt lekker weer in het komend weekend. Dus daar kunnen we naar uitkijken. Nou, ik zet klik
1: de megafoon aan. Zo, dan ga ik aftellen. En dan, dan zeg ik veel plezier op school. Daar gaat hij. 5, 4, 3, 2, 1. Naar school toe!

Een bijzonder goedemorgen, hier spreekt OJ Punctuel. Je luistert naar Opstaan met Arnoud en Mayoni. Iedere schooldag tussen 6 en 9 uur.

Blijf erbij, oftewel stay tuned en unstoppable. We zijn niet te stoppen. Straks en nog wat liedjes. Ja, er komen toch bijzonder veel verzoekliedjes binnen. Onder andere een liedje uit de Jungle Book. Als je van beren leren kan. Dat zou toch eens leuk zijn. En tussen alle leuke liedjes door ook een verhaaltje. Natuurlijk van Sprookjesboom. Zometeen om 8:30. En hij gaat vertellen, dat weet ik dan toevallig, over Klein Duimpje.

0: sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen liep Klein Duimpje zich weer eens op te winden omdat hij zo klein is.
1: Klein? Ik heb er genoeg van. Ik ben overal te klein voor. Te klein om appels te plukken. Te klein om met Langnek te praten. En zelfs te klein om verliefd op te worden. Pah!
2: Wil jij zo graag groter zijn?
1: Engert, je laat me schrikken.
2: Rustig maar. Ik doe niks. Wil je zo graag groot zijn?
1: Natuurlijk.
2: Voor een kleine tegenprestatie kan ik je wel helpen.
1: Helpen? Jij?
2: Luister, ga 50 kilometer rennen zo hard als je kunt.
1: Daar groei je toch niet van?
2: Wil je nou groeien of niet?
1: Ja.
2: Hier, ga tegen deze paal staan.
1: Oké.
2: Kijk, zo groot ben je nu.
1: Zo klein bedoel je?
2: Hup, rennen.
1: Nou ja, een stukje rennen kan geen kwaad. Dat was 50 kilometer. En nu?
2: We gaan meten. Zo.
1: Ben ik nu al gegroeid?
2: Het is echt een heel goed trainingsschema. Maar we gaan door. Druk je 100 keer op.
1: Ik wist niet dat jij tot 100 kon tellen.
2: Ja.
1: Nou, vooruit.
2: '98, '99, '100. Tijd voor een meetmomentje. Kijk.
1: Ben ik echt al zo'n stuk gegroeid?
2: Dat zie je toch? Mijn methode werkt perfect. Maar...
1: Wat maar?
2: Het is tijd voor het volgende onderdeel. Groeipillen. Maar daar wil ik iets voor terug.
1: Zeg het. Alles wat je maar wil.
2: Mooi. Vanavond, als het donker wordt, stuur je Roodkapje naar het kasteel. En niet zeggen dat ik er ook ben.
1: Dat kan ik niet doen. Roodkapje is mijn vriendin.
2: Ja, ja.
1: Je gaat er vast opeten.
2: Ik beloof je, ik doe haar geen kwaad.
1: Ik geloof je niet. Nou, vooruit. Als je haar iets doet, krijg je spijt. Geef hier die pillen.
2: Denk eraan. Vanavond, als het donker wordt, hier zijn de pillen. Meteen doorslikken, niet opkouwen.
1: Ik ga erover nadenken. Kapje, zie je iets aan mij?
3: Nou, nee, niets.
1: Niets?
3: Helemaal niets.
1: Ik ben gegroeid.
3: Nee joh, je komt nog steeds op mijn middel. Kijk maar.
1: Die misselijke wolf heeft me dus beetgenomen. Dan zullen die groeipillen ook wel nep zijn. Ik zal hem krijgen. Hé, hey, ik heb een idee. Luister. Vanavond gaan we naar de kasteel. Lamp staan.
3: Dus niet ik, maar jij gaat vanavond naar het kasteel.
1: Precies. Zorg jij voor een lantaarn?
3: Ja, is goed.
2: Waar blijft ze toch? Ik heb trek.
1: Die groeipillen werken goed, hè, Wolf?
2: Ja.
1: Een beetje te goed zelfs. Zie je wat er gebeurd is? Ik ben gegroeid.
2: Ja.
1: En niet een beetje. Ik groei nog steeds.
2: Ik wist niet dat mijn pillen zo goed werkten.
1: Ik word nog groter dan de reus.
2: Ja.
1: En zelfs sterker. Ik kan je met mijn pink omduwen.
2: Klein Duimpje.
1: Klein? Klein?
2: Ja,
1: was ik maar klein? Ik heb zin om jou te slaan.
2: Nee.
1: Je te vermorselen. Je een lesje te leren dat je nooit meer vergeet.
2: Alsjeblieft, Klein Duimpje. Ik bedoel Groot Duimpje. Doe me geen kwaad. Ik laat Roodkapje voortaan met rust. Laat me alsjeblieft gaan.
1: Zeg me na. Ik zal Roodkapje nooit meer lastigvallen.
2: Ik zal Roodkapje nooit meer lastigvallen.
1: En haar helpen als ze in nood is.
2: En haar helpen als ze in nood is.
1: En ik ben een waardeloze watjeswolf.
2: En ik ben een waardeloze watjeswolf.
1: En nu wegwezen.
2: En nu wegwezen.
1: Zo, van die wolf hebben we voorlopig geen last meer.
0: Zo zie je maar weer. Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. De wolf heeft zijn lesje wel geleerd. En Klein Duimpje zal... Nee, lieve kinderen. Dat is weer een ander verhaal.

gewoon daarom. Speciaal gedraaid voor Annabel. Jij vroeg dit liedje aan als je van beren leren kan uit de Jungle Book. Dan kijk ik nog een berichtje van Thijs. En Thijs is een papa en die zegt volgens mij Arnoud ben je de kinderen voor kinderen bingo mode vergeten. Dat klopt. Dat klopt. Die is gisteren een klein beetje stuk gegaan. Maandag is hij hopelijk weer gemaakt. Maar Thijs, goed dat je het even zegt. Dan kan ik nog wel even een liedje draaien van Kinderen voor Kinderen. Ik kies gewoon uit de lijst die ik voor mijn neus heb liggen. Nummer 72. Dat is deze. Hardop dromen.

0: Meneer Kaasgraaf. Ja, en dan zingt hij over kapitein Kaasgraaf. Misschien ken je hem, misschien ook helemaal niet. Maar meneer Kaasgraaf is de baas van pretpark Julianatoren in Apeldoorn. En het leuke is dat meneer Kaasgraaf elke zaterdag en zondagochtend bij ons een programma maakt om 9:30. Ja, dat hoor je na het programma van Dirk Schelen. Tussen 9:30 en 9:30. En om 9:30, ja, dan is het de beurt aan meneer Kaasgraaf samen met mevrouw Suikerspin. Dus dat moet je maar eens beluisteren. Wat ook leuk is vanmiddag, dat moet je ook zeker maar eens beluisteren. Dat is de wereld van Studio 100. En daarin hoor je alle grote vriendjes van Studio 100. Ja, dus ik bedoel een Bomba. Of een, wat hebben we nog meer? Een Samson en Marie. Maar ook brandweerman Sam. En, oh nee, die zocht ik niet. En, nou, dan ben ik ze even kwijt. Waar zijn ze nou? Ik bedoelde,
1: wij zijn K3.
0: Ja.
1: Luister elke dag van 3 tot 4 naar Hallo Kids Radio.
0: Gelukkig, dat bedoelde ik. Want de dames van K3 zijn er nou bijna elke dag bij. Sterker nog, zometeen heb ik een dubbele K3. Want ze werden aangevraagd. De allernieuwste, de zomer van K3. En een oude, en die heeft ook met de zon te maken. Namelijk Zonnestraaltje. Nou, die draai ik allebei achter elkaar. En daarna is het tijd voor het peuteruurtje. Vanmiddag dan ben ik weer op de radio vanaf 4 uur. Luister voor het feestje vlak voor het weekend. Vanaf 4 uur dus, hè.

0: naar Amusementspark Tivoli. En laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
3: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
2: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
3: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
2: Nu te zien in de bioscoop.
4: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe

0: worden. Juliana Toren, te gek!
1: Stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app.

je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: Niets dat lukt, het heeft geen nut.
1: Hoe krijgen we nu alle spullen mee?
2: Op vakantie naar de zee?
0: Dan hebben Jonkie en Jet een goed idee!

Ik weet niet hoe het komt, ik weet niet hoe het kan. Maar als ik ga rekenen, denk ik aan tekenen. Zie ik een mens of een dier, staat die hupsakee zo.

0: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.
1: Treintje gaat vertrekken. Instappen. Woehoe. En laat de wieltjes maar draaien.

Op een avond op zolder vond ik een mooie pop. Ze had twee oren en twee ogen.

0: het begin.
1: Hey, hoi, Saartje.
2: Ha, goed hè, van jouw vriendin.
0: Heel goed, Saartje, ik ben trots op jou.
2: Joe,

0: stil is.
1: Sst, hoor jij dat ook?
0: Oh, geluiden van een griezelbeest? Of is het van een spook? Doe je lichtje even aan en kijk maar in het rond. Het is gewoon de wind omdat het raam nog open stond. In het donker, wat doe je dan? Zing een liedje, want daar houden monsters helemaal niet van. In de avond lijkt het gauw of het spookt, er iets loopt in dat kamertje van jou. En die schaduw, ja, daar zo in de hoek.
2: Huh?
0: Dat is jouw knuffelkonijn, daar

het is gewoon het piepen van het eendje uit het bad.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
2: Kijk op parktivoli.nl.
3: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
4: Stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is echt super, super, super cool. Hè. Echt super cool.
1: Wat is een oliebol toch een grappig ding? Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: Dag lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Wisten jullie dat sprookjesfiguren ook wel eens ziek zijn? Vraag maar aan Roodkapje. Die komt niet naar haar grootmoeder omdat ze waterpokken had. En dat jeukte. Roodkapje werd er gek van.
1: Oh, ik heb zo'n jeuk. Ik kan er niet meer tegen.
2: Niet krabben. Hoe vaak moet ik het nou nog zeggen? Je krabt jezelf helemaal open.
1: Weet je wel hoe erg het is om zoveel jeuk te hebben?
3: Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen.
1: Je denkt toch niet dat je dit op kunt lossen, hè? Oh? Er is meer voor nodig dan een toverfluit en een vliegkleedje. Hmm. Ik word gek van de jeuk.
3: Hmm. Laat dit poeder op de vlekken verschijnen en weldra zal de jeuk verdwijnen.
2: Hoe werkt dat dan?
3: Dit poeder heeft enkel als doel het uitschakelen van het gevoel.
1: Dank u wel.
2: Antigevoelpoeder? Maar dan heb je geen gevoel meer. Dat is echt vreselijk. Nou. Nooit meer blij zijn met een ijsje, nooit meer lachen om een goede grap. En het belangrijkste, nooit meer verliefd op een lieve vriend. Doe het niet, Roodkapje. Ik smeek je.
1: Ik geloof niet dat jij het begrijpt. Jeuk is erger dan pijn. Zo, ik geloof dat het al helpt. De jeuk trekt weg. Ik voel me een beetje vreemd. Of nou ja, voel. Ik voel eigenlijk niks meer.
2: Oh, nee hè, het poeder werkt echt. Roodkapje, voel je dit?
1: Voel ik wat? Wat doe je?
2: Ik ken hem op. Zegt de ene slang tegen de andere, zijn wij giftig? Hoezo, vraagt de andere. Zegt die ene, ik heb net in mijn tong gebeten. Oh, wat erg. Je bent zo anders. Niet meer Roodkapje. Mijn vriendin.
1: Vriendin? Ik voel niets voor vriendschap.
2: Je bent echt gevoelloos geworden. Die stomme fakir met zijn rotpoeder.
3: Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen.
2: Nou, hier is sprake van een echte ramp. Roodkapje is Roodkapje niet meer. Oh. Ze is een of ander gevoelloos ding geworden.
3: Maar ze heeft geen jeuk of pijn. Dat te weten is toch fijn?
2: Fijn? Het is vreselijk. Je moet me helpen dit ongedaan te maken.
3: Zijn de wijzers helemaal rond, dan is Roodkapje weer zichzelf en gezond.
2: Dat is dus een kwestie van wachten. Hmm. Dat gaat niet. Je ziet toch hoe erg ze eraan toe is? Al die pogingen van jou om te helpen mislukken. Vorige keer met die toverlamp en nu met dat poeder. Hmm. Vlieg toch heen!
3: Die laatste tip neem ik serieus. Ik vlieg heen en volg mijn neus.
2: Ik los het zelf wel op. Hoe voel je je, Roodkapje?
1: Hè? Voelen? Wat is dat, voelen?
2: Dat gaat nog niet goed dus. Verdorie, rare fakir. Kom maar, Roodkapje. Ik laat je niet in de steek. Ook al ben ik niet meer jouw vriend, jij bent nog wel de mijne.
0: Klein Duimpje was een ware held. Hij zorgde heel goed voor Roodkapje en was steeds dicht bij haar in de buurt. Misschien wel een beetje te dicht, want heb je wel eens van een besmettelijke ziekte gehoord?
2: Oh, ik heb zo'n jeuk. Zo'n vreselijke jeuk. Zo'n gigantische jeuk.
1: Ja, ik weet nog goed hoe erg dat is. Maar het gaat vanzelf over. Over een paar dagen ben je overal vanaf.
2: Een paar dagen? Dat duurt veel te lang. Zo lang hou ik het niet meer uit. Geef me alsjeblieft dat poeder van de fakir.
1: Nee, jij wilde ook niet dat ik het zou gebruiken.
2: Dat was fout. Het spijt me. Ik dacht alleen aan mezelf. Want zonder gevoel zou je nooit verliefd op me kunnen worden. Toe, geef me het poeder.
1: Nee, je hebt helemaal gelijk. Oh. Het is verschrikkelijk om geen gevoel te hebben.
2: Ja.
1: Ik wil geen vriend zonder gevoel. Oh. Over een paar dagen ben je weer helemaal oké. Het gaat vanzelf over.
2: Alsjeblieft, Roodkapje. Help me van deze gigantische jeuk af.
1: Nee, nee, nee. Oh. Maar ik ga net zo goed voor jou zorgen als jij voor mij hebt gedaan.
0: Die arme Klein Duimpje. Eigen schuld, dikke bult. Of eigenlijk bultjes. Maar het komt wel weer goed, hoor. Bij mijn volgende verhaal heeft hij geen jeuk meer. En ook geen vlekken. Dan gaat het over. Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: op de rug.
1: Kleine stapjes,
0: kleine stapjes.
1: Vlieg eens vlug,
0: vlieg eens vlug.
1: Lekker draaien,
0: lekker draaien.
1: In het rond,
0: in het rond.
1: Heel hard stampen,
0: heel hard stampen.
1: Op de grond.
0: Op

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Mais vous, je l'aime pim. Mais vous, je l'aime pim. Mais vous, je l'aime pim. Mais vous, je l'aime pim.
1: Verstoppertje. Vandaag spelen Woezel, Pip, Vlindertje en Buurpoes Verstoppertje. Pip vindt dat zij het allerbeste kan zoeken. Maar daar is niet iedereen het mee eens.
2: Ik ben het wel, want ik kan echt altijd iedereen vinden.
3: Oh ja? Nou echt niet. En wij gaan ons zo supergoed verstoppen dat je ons nooit gaat vinden. Hè, Buurpoes?
2: Haha, let maar eens op. Ik tel tot 100 en dan heb ik jullie zo gevonden. 1, 2, 3.
3: Nee, hier niet. Nee, hier ook niet.
2: 11, 48.
4: Miauw! Miauw, Woezel, er ligt hier een bootje.
3: Ja, dat is een goede verstopplek. Kom snel, weg in. En nu plat op je buik.
2: 76, 100. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom.
4: Waar zijn ze toch?
2: Dit is spannend, hè?
3: Lig nou stil, joh.
4: Nou ja, hier ook niet. Woezel?
3: Ja?
4: Kijk eens over de rand. Komt Pip eraan? Miauw.
3: Ga eens opzij, Buurpoes. Nee, ik zie niks.
4: Wat zie je?
3: We zijn niet meer bij de kant.
4: Niet schommelen.
3: We zijn midden op het water.
4: Oh, help. Ik kan niet zwemmen. Miauw, miauw.
3: Nee, ik ook niet zonder bandjes. Hoe komen we nou terug? Buurpoes, ik ben zo bang.
2: Woezel! Ik kan ze nergens vinden. Misschien zijn ze wel helemaal de tovertuin uit. Vlindertje! Oh, gelukkig! Waar zitten jullie nou? Hè? Wat zeg je nou? Moet ik snel meekomen?
3: Pip!
2: Pip!
3: Pip! Help!
2: Daar zijn jullie!
3: Help ons, Pip! We kunnen niet terug en we drijven steeds verder.
4: Oh ja, Pip! Hi. Wat goed!
3: Trekken, Pip! Goed zo!
2: Hij zat gewoon vast aan dit touw, Suffies.
3: Wow, Pip. Wat knap dat je ons toch gevonden hebt. Je bent echt wel de beste vinder.
2: Nou, eigenlijk is Vlindertje dat, hoor. Of niet zo'n Vlindertje. Jij heet vandaag Vlindertje.
3: Vlindertje, dat is een goeie, zeg. Oké.
1: Nou, als je even niet oplet, gaat het soms anders dan je denkt. Maar dat komt wel goed, hoor. Dat kun je leren. Vraag maar aan Woezel en Pip.
2: Woezel!

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
3: Ja, dat vind ik ook.
4: En ik ook.
5: Kids Radio is cool!

0: vind je radio heel erg leuk. Blijf doorgaan en maak steeds mooie liedjes.
1: Heb je alles bij je? Aha. Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

niemand erin, niemand eruit. Dat zegt het teken van de fluit. Dus, niets vergeten? Alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: or another.
1: Hoi Kids Radio, ik ben Jordi. Ik vind jullie heel erg heel leuk.
2: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.

0: leven hier in het Sprookjesbos lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Kijk maar.
1: Slok, slok, slok.
2: Wat hebben wij goed gegeten, zeg.
3: Maar nu wil ik naar bed.
2: Ja, we gaan naar huis, want het kabouterspreekwoord zegt... eigen baard is goud waard.
3: Wat betekent dat dan?
2: Geen idee. Oh. Kom op.
4: Oh, dat ruikt fantastisch. Aha, de herberg. Hey, kabouter. Wat hebben ze hier te eten?
5: Ik had net kastanjesoep.
4: Oh, lekker.
5: En daarna breukenotenburger met bosgroenten en dennenaaldenpuree.
4: Oh, heerlijk.
5: Maar dat was nog niet alles.
4: Oh, nee?
5: Als toetje had ik eikeltjeskoffie met walnotentaart.
4: Oh, dat wil ik ook.
5: En dat alles voor maar 7 gouden dukaten.
4: Ja, maar ik heb geen gouden dukaten.
5: Dat is jammer. Dan kan je hier niet eten. Want van lucht alleen kan niemand leven.
4: Ja, ja. Oh, heerlijk. Maar van de lucht alleen... Wat zei die nou ook weer?
3: Eng, hè?
2: Wel, nee. We lopen toch altijd zo naar huis?
3: Maar nooit in het donker.
4: Staan blijven. 2 gouden dukaten, alstublieft.
3: Dukaten?
4: Ja, 2 gouden dukaten.
2: Maar waarvoor?
4: Voor de lucht in het bos. Jullie krijgen van mij de lucht en ik van jullie dukaten.
2: Maar ze zijn op. We hebben met alle kabouters gegeten in de herberg.
4: Jammer.
3: Wij gaan wel even dukaten halen.
4: Amai, wat is dit toch een fijn plan. Dadelijk komen er 7 kabouters en dan heb ik 7 gouden dukaten. En precies genoeg voor een maaltijd.
6: Langdek, je moet ons helpen.
7: Waarmee dan?
6: Alle kabouters worden tegengehouden door de reus. Hij wil dukaten hebben voor de lucht in het bos.
7: Alsjeblieft, hier is mijn laatste dukaat.
6: Oh, 1 gouden dukaat is veel te weinig voor ons allemaal. Je moet echt iets verzinnen, Langdek. Al onze dukaten zijn op.
7: Ik loop wel met je mee.
4: Ho! 1 dukaat, alstublieft.
7: Maar wat krijg ik dan van jou?
4: Lucht. Boslucht. Want van de lucht is niemand alleen... Want alleen kan de lucht niet leven. Ja, hoe dan ook. Voor wat hoort wat. Jij krijgt lucht en ik een dukaat.
7: Kijk eens. Wacht. Ik wilde ook betalen voor al mijn 7 kaboutervriendjes. Want hun dukaten zijn op.
4: Ah, dat is dan 7 dukaten extra.
7: Til je dan eerst even die boom voor ze op?
4: Oh, tuurlijk.
7: Dat is 1.
4: Goed zo, doorlopen maar.
7: En dat is 2.
4: Dat is 2.
2: Volgende.
4: Klinkt goed.
7: En 3.
4: En dat is er 3.
6: En hou ik.
4: En 4.
5: En ik.
4: En 5.
5: Nou ben ik aan de beurt.
4: En 6. En 7. Zo, goed zo.
7: Nu alleen ik zelf nog.
4: Oh ja, natuurlijk.
7: Tot ziens.
4: Ja. Oef. Oh, een maaltijd heb ik wel verdiend. Wat? Waar zijn die dukaten? Dit is niet eerlijk, hè?
7: Toch wel, reus.
4: Huh?
7: Het is heel eerlijk.
4: Oh ja? En waarom dan?
7: Jij gaf ons de lucht van het bos.
4: Ja?
7: En wij gaven jou het geluid van dukaten.
4: Geluid?
7: Ja, voor wat hoort wat. Prettige avond.
4: Oh, waarom overkomt mij dit nou altijd?
0: Tja, dan had de reus maar geen lucht moeten verkopen. Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Dat weet ook de heks, die... Maar ach, dat is weer een heel ander verhaal.

0: koffie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
3: Ja.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

Wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: chak, laka baboom, balaka boom, chak.
1: We zijn een cake aan het bakken en luisteren naar Kids Radio. Groetjes Marit
2: en groetjes Vera.

0: amusementspark Tivoli. En laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
3: Stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6.

0: naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Geitjes! Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
2: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
3: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
4: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
5: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
6: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
7: Is Hallo Kids Radio.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: zijn weer terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
0: Oh, oh.
1: Wie had dat nou gedacht, zeg.
2: Ja, eigenlijk ook.
1: Wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
0: Ja.
2: Een feestje.
1: Ja, meisjes.
3: Kids Radio is de beste radio ooit.
4: Yo, listen up here.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store.

0: Sophie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.

0: jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Huul de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
1: Hallo allemaal.
0: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en Bas, daar.

0: naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Dicky Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
3: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dicky Dick, Dicky Dicky Dick.
2: Dicky Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dicky Dick en de verdwenen knuffel.
3: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
2: Nu te zien in de bioscoop.
4: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld.

0: Keukenspin, Jules en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jules en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
6: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
6: De wereld van Studio 100.
8: Wee! Party, party.

0: ben Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: Alles oké, okay, Piet Piraat?
1: Maar nee, Bertus, natuurlijk is niet alles oké. Okay. Onze vlag is stuk. Zo kan de scheve schuit toch niet verder varen, jongen.
2: En waarom niet? Het is toch maar gewoon een vlaggetje?
1: Nee, Bertus.
2: Een stom stukje stof?
1: Nee, Bertus.
0: Is die vlag dan zo belangrijk?
1: Nee, Bertus. Ja, ja, Bertus. Natuurlijk, jongen, een vlag is heel belangrijk. De Gouden Raad van Piet Piraat. Door het hijsen van uw vlag zeggen piraten op zee elkaar gedag.
0: Wow, dat wist ik niet. Maar het klinkt wel heel logisch eigenlijk. Ah ja, want je kan toch moeilijk van het ene schip naar het andere schip hallo roepen, want dat zou niemand horen.
1: Helemaal juist, Bertus Bandiet.
3: Ik ben Hanne.
4: Ik ben Marten.
5: Ik ben Julia.
6: En wij zijn K3.
7: Je hoort ons elke

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kirikiri. Boemaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Wee! Party, party.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu, via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: Hallo iedereen. Welkom in het circus van Boomba de Clown. In het circus valt er altijd wel iets te beleven. Boomba en zijn vriend Boombalu halen de gekste toeren uit. Zazati de tovenaar doet een tovertruc. Ook Toombi de olifant, Pantoef het nijlpaard, Nanadu de beer en nog vele anderen zijn erbij. Samen met Boomba en al zijn vrienden kan je de leukste dingen meemaken. Gaan jullie mee met Boomba?
1: Schip ahoy, piraatjes. Het is weer tijd voor een nieuwe les op de scheve school. Maar Bertus Bandiet is weer te laat. Alle wind in de zeilen nog aan toe. Zullen we hem samen roepen? Ik tel tot drie en dan roepen we heel luid Bertus Bandiet. Oké, maatjes, klaar? 1, 2, 3. Bertus Bandiet.
2: Schip ahoy, piepiraat. Hé, schip ahoy, bandietjes. Wat scheelt er, Piet Piraat?
1: Het is meester Piet. En jij, leerling Bertus, bent alweer te laat. En het is heel belangrijk om altijd op tijd te komen, jongen. De gouden raad van Piet Piraat. Een piraat komt nooit te laat.
2: Ja, sorry, meester Piet, maar ik was de tijd gewoon een beetje uit het oog verloren.
1: Aha! Daar heb ik een oplossing voor.

Wat is het warm? Wat is het heet? Ik loop al heel de dag te zwemmen in mijn zweet. Wie redt er mij uit deze hel? Ik wil een lekkere verkoeling en wel snel.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer, na schooltijd, om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.

0: zijn Zor, DJ Anne en DJ Mayoni.
1: Ja, het is vrijdagmiddag 4 over 4. We zijn er weer bij.
2: Maar natuurlijk met een mooie studio.
3: Hallo Kids Radio.
0: Yay!

0: ja, die studio zit natuurlijk helemaal niemand, bedenk ik me nu. Maar
1: wat een rare serie ja, is dat eigenlijk. Ja, alsof je ze. Nou, ik ben vandaag op het werk en ik heb meegenomen een hele mooie studio.
0: Ja, maar die is ook mooi, want hij is nog hartstikke nieuw. Heel veel mensen hebben hem nog niet gezien.
1: Hij is bijna af. We moeten nog wat mooie plaatjes ophangen. Daar gaan we de fotootjes van op onze website zetten. Dat hebben we beloofd. Hey, het weekend gaat bijna beginnen, Mayoni. En iedereen thuis.

0: Zo, ja, dat is hem, de allernieuwste van Mr. Bruno Mars. Komt uit Honolulu, Hawaii. En hij is, ja, we hebben niet van niks, hij is in Nederland.
1: Ga je erheen eigenlijk, of niet? Je hebt het wel eens geroepen dat je zegt, als hij een keer in Nederland komt, dan wil ik er graag naartoe. Maar dat is niet...
0: Nou, je het zegt, ik was het helemaal vergeten. Ja, maar die tickets zijn zo ontzettend duur. Joh, ik ben afgelopen zondag, dat was ontzettend leuk, naar de Beach Boys geweest.
1: Dat kan helemaal niet, die leven niet meer.
0: Nee, maar dat is de coverband.
1: Oh,
0: en
1: ja.
0: Die hebben gewonnen in dat programma, hè? De Battle of the Bands.
1: Ja. Blijft een leuk programma, hoor.
0: Ja, en ik moet wel zeggen, dit zijn wel fantastische muzikanten. Die jongens die zijn hartstikke jong. Nou, die speelde Beach Boys Best, heette ze. En het was ook nog in Arnhem, dus eigenlijk bij mij vlak om de hoek. En ja, je wil het niet geloven, maar er zaten ook veel oudere mensen die de Beach Boys nog hebben meegemaakt. Ja.

0: Maar ze speelden loopzuiver. En het knappe van de Beach Boys is, die hebben heel veel van die zanglijntjes en die koortjes. Ja, dat is heel moeilijk omdat...
1: Beetje meer stemmig ook eigenlijk.
0: Ja, precies.
1: Vragen,
0: dus ja. Nou, dat was echt superknap. Maar Bruno Mars, hartstikke leuk. Ik heb even gekeken wat mensen ervan vonden. Hij geeft... hij heeft een Harry Styles gedaan.
1: Oh.
0: Want hij is ook gewoon... Hij gaat 6 optredens doen in de arena.
1: Ja.
0: En hij is er de komende 14 dagen is hier in Nederland.
1: Zo, dus dan kan je hem bij wijze van spreken in de supermarkt tegenkomen als je in Amsterdam rondloopt.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Net als George Clooney. Die liep gisteren in Frankrijk.
1: Ja.
0: Op zijn vakantieadres bij de bakker naar binnen om even een broodje te halen.
1: Toen echt waar? Oh.
0: Dat is George Clooney. Hij dacht, ja, doe even normaal. Ik heb ook honger. Dus,
1: goed punt. Ja.
0: Maar goed, Bruno Mars. Dit liedje wat je hoorde is zijn allernieuwste. En dat swingt de pan uit. Leuk voor de zomer.

0: Luna Sabella op Hallo Kids Radio. Wat is
1: ja,
0: er?
1: Nou, ik wou nog even terugkomen op dat Bruno Mars verhaal. Want die stond natuurlijk gisteren voor het eerst in de arena. Eerste van 6 concerten. En wat dan zo grappig was, op een gegeven moment dacht hij, wat doet hij nou? Kwam hij op in een met oranje sjaal, oranje pet.
0: Oh, ja. Had hij niet helemaal meegekregen dat wij er al uit lagen bij het WK?
1: Nou ja, weet je wat het is? In alle supermarkten zijn die nu voor de helft van het geld. Dus hij dacht, dat is een meepakketje. Ja. Dus ik zet het even op.
0: Ja, nee. Ja, daar hadden de supermarkten denk ik niet helemaal verwacht dat Nederland zo snel al eruit zou liggen. Maar goed.
1: Zag er leuk uit. Als er nou luisteraars zijn die tickets hebben voor Bruno Mars, nou veel plezier.
0: Ja, absoluut. Maar ik weet niet of er heel veel kinderen in de zaal zitten hoor. Ik denk dat het toch tegenvalt. Het is wel laat, hè?
2: Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De vrijdagmiddag battle.
0: Wat gelukkig niet laat is, dat is de battle. Ja. Ik zit me nou net te bedenken, we hadden natuurlijk wel een Bruno Mars battle kunnen doen. Maar daar hebben we niet over nagedacht.
1: Ja, hadden we inderdaad kunnen doen. Maar volgende week ook, want volgende week staat hij ook weer in de arena.
0: Oh, dat doen we volgende week. Ah,
1: dus ik toch even terugkomen op Bruno Mars. Want hij zong dat nummer Liefde Door Open. Heel mooi nummer. Dat zingt hij samen met Anderson Paak. Dat is een rapper. Die was er ook bij.
0: Oh, okay.
1: Ja, dus moet je voorstellen, Bruno Mars met zijn oranje pet en zijn oranje sjaal.
0: Ja.
1: Anderson Paak komt op, niet op sneakers, nee, op klompen.
0: Oh, wauw. Okay. Dat is echt gewoon, heel veel mensen in het buitenland denken natuurlijk dat wij daarop lopen. Dat doen we helemaal niet.
1: Nee, die dacht, ben ik in Nederland, pas ik me een beetje aan.
0: Ja, had beter van die slippers kunnen doen en dan sokken daarin. Dat zie je heel veel op de camping terug. Daar zijn Nederlanders blijkbaar heel goed in.
1: Ja, dat is waar. Goed, de battle aan Mayoni.
0: Ja, we zijn aanbeland in het belangrijkste moment toch wel van de middag. Want dat is namelijk het moment dat we jou aan de andere kant van de radio harder nodig hebben dan ooit. Want je moet gaan stemmen. En hoe werkt dat precies? Nou, Arnoud en ik hebben allebei een liedje uitgekozen. En de winnaar, ja, die gaat natuurlijk zijn liedje helemaal horen. En de verliezer, ja, die mag een eigen mini-concertje geven om, wat is het, iets voor 6 met het weekendshow liedje. En ja, kijk, wij zijn allebei niet per se de beste zangers. Dus we willen natuurlijk graag winnen en niet verliezen.
1: Nee, dat is helemaal waar. Ja. Trouwens, ik ga zo wel even een zonnebril opzetten. Want je hebt een hele mooie trui, maar die glittert nogal.
0: Ja, is toch leuk?
1: Ja, je hebt straks een feestje natuurlijk bijna toe moeten.
0: Ja, een bruiloft. Ja. Ja. Ik moet nog even. Ja.
1: Ja. Ja. Nee. Nee, ik dacht, zeg toch even, maar dat, ik denk meestal dat het. Nou goed.
0: Ja, is de lamp, hè, die flikkert.
1: We gaan beginnen met jouw liedje.
0: Ja, want het is natuurlijk wel nog even belangrijk. Het is leuk dat je natuurlijk gaat stemmen, dat je ons gaat helpen met winnen. Maar waarop stem je dan precies? Nou, op één van deze twee liedjes. En dit is Team Mayoni.

0: En dit is Team Arnoud.
1: Wat is dit nou weer?
0: Ja, dat zijn de liedjes van deze middag. Mayoni, welk liedje heb jij uitgekozen?
1: Nou, ik had een grote hit van Ed Sheeran uitgekozen. Azizem, natuurlijk een grote hit geweest in de zomer. En jij dacht, ik pak even K3, maar dan anders.
0: Nou, dit is een gloednieuw liedje. Is gisteren uitgekomen.
1: Ja?
0: Is van een Nederlandse zangeres. Ze heet Lana G. En zij maakt covers in het Engels. Dit was Oye Lele in het Engels.
1: Ja, ze is natuurlijk niet de eerste die dat gedaan heeft. Want dit liedje was een paar jaar eerder al tijdens dat programma Liefde voor Muziek gedaan door Laura Tesoro, hè? Dag, zeg het even.
0: Oh, dat wist ik niet.
1: Ja, nee, ja, maar goed, dat is een programma in België. Ja, dat was hartstikke goed bekeken.
0: Maar deed ze dat ook in het Engels?
1: Ja, in het Engels.
0: Oké. Nou goed. Nee, dus gloedje nieuw. Dus ik denk, nou, daar kom ik eventjes mee. Ja.
1: Ik denk wel persoonlijk. Maar goed, je weet het niet, hè. Iedereen mag zelf stemmen. Maar ik denk dat ik toch wel ga winnen. Want dit, ja.
0: Nou, gerustig aan.
1: Nee, maar goed. Ik bedoel, laten we eerlijk wezen. Vaak willen mensen wel het origineel horen.
0: Ja. Moeten we heel eventjes kijken, Mayoni. Want jij hebt straks een bruiloft. Dus jij gaat ietsje eerder weg.
1: Ja, als het goed is, hebben ze al ja gezegd. En kom ik alleen maar op het feest. Maar dat is nog even tot daar aan toe.
0: Dus oh ja, natuurlijk.
1: Ik hou natuurlijk wel even mijn telefoon in de gaten.
0: Ja, precies. Maar dan, ik ben er gewoon tot 6 uur. Hè, dus ik blijf gewoon zitten.
1: Oh ja.
0: Maar stel nou voor dat jij verliest. Dan moet jij zingen. Maar dan ga ik jou wel even bellen om 5 of 6. En dan moet je door de telefoon het liedje zingen. Is dat afgesproken?
1: Ja, dat wordt een raar verhaal dan bij dat feest. Maar goed, we gaan het zien. Maar goed, we moeten eerst even zorgen dat überhaupt stemmen binnenkomen. Dat is ook belangrijk. Dus nog één keer eventjes voor iedereen het belangrijke moment om even goed te luisteren. Dat je weet waar je op kan stemmen. Dit is Team Mayoni.

0: Lecker Hapje!
1: Jullie! Lecker Hapje!
0: Lekker hoor!
2: Lekker Hapje!
0: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker Hapje! Jullie?

0: mag ik in?
1: Lekker!
0: Oh, rood kapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je? Je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: De leukste muziekmix. Hallo Kids.

0: met Hallo op Hallo Kids Radio. Hoe kan het ook anders, hè? Alsof hij het voor ons gemaakt heeft.
1: Ja, even nog terugkomend op Bruno Mars.
0: Oh nee, maar echt, hou nou op.
1: Wat is het nou?
0: Dan had je gewoon kaartje moeten kopen, hè? Zijn er nog kaartjes eigenlijk?
1: Nee, ik was even aan het kijken hoeveel het nou precies kost. Maar dat is, dat kan ik niet betalen. Dat is heel duur.
0: Is dat een paar nulletjes?
1: Ja, ik denk het wel hoor. Een beetje een goede plek. Dus
0: Ja. Nou goed, dan moeten we gewoon volgende week maar de Bruno Mars battle doen. Maar daar zitten we nu niet in. We zitten nu in een andere battle. En er is inmiddels al flink gestemd. Ja, ik had het wel een beetje aanzien komen. Maar Arnoud, er wordt inderdaad voor allebei gestemd.
1: Wacht even, ik moet even de mailbox erbij pakken. Misschien dat Dominique een keertje op mij stemt. Dat
0: ja,
1: zou
0: dat denk ik niet hoor.
1: Hoezo niet?
0: Nou, omdat hij die-hard fan is van mij. Dus volgens mij maakt het bij Dominique niet uit wat mijn keuze is. Als ik meedoe, dan krijg ik altijd netjes zijn stem.
1: Dat is, we moeten ook dat liedje van Dominique weer een keer draaien. Nee, dat is leuk, Bajoni. Over jou gaat dat.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Ik zie net een mail van Dominique binnenkomen. Ik stem op mijn idool, Team Bajoni.
0: Ja, nou is het wel goed om even te weten, Arnoud. De meeste stemmen komen altijd binnen via de Hallo Kids radiotelefoon. Je kan namelijk een berichtje sturen naar de studio via WhatsApp. Dus niet dat iedereen denkt, Dominique is de enige die stemt. Want dat is niet zo namelijk.
1: Nee, dat is zo. Nee.
0: Het is wel belangrijk om te weten.
1: Nee, maar Dominique stemt gewoon lekker via de mail. En dat kan ook natuurlijk.
0: Ja, dat mag ook. Ja. Dus, nog eventjes snel voor de tussenstand. Zoals ik al zei, ja, ik sta flink voor. Dus ik ben benieuwd, Arnoud, of je me nog in kan halen. Maar goed, als je nu net de radio hebt aangezet, dan kan het zomaar zijn dat je denkt, ja, oké. Okay, maar wat is dan de keuze van DJ Arnoud? Gaan we ze nog even één keer laten horen. Dit is Team Bajoni.

Nou, dat zijn ze. Ga je voor Azizam van Ed Sheeran of ga je voor Oyalele van Lana G? Stemmen kan nog een paar minuten.

0: Ja, is eigenlijk iets van vroeger natuurlijk. Hè? Zo naar de disco gaan. Want je hoort steeds vaker in het nieuws dat de discotheken juist sluiten.
1: Ja, vroeger was dat natuurlijk de plek waar je elkaar kon leren kennen. En lekker feesten, wat dan ook.
0: En de nieuwste hits kon horen vaak ook weer. Hè? Daar was de DJ vaak ook alweer voor verantwoordelijk.
1: Ja, weet je wat de grootste reden is? Dat de discotheek van vroeger niet meer zo populair is.
0: Nou?
1: Social media.
0: Ah ja. Ja.
1: Ja, nee, dit is wel waar. Want vroeger had je geen internet en geen social media. En dan was
0: had je ook geen dating apps, bestond ook niet.
1: Nee, dan was de kroeg en het uitgaan, dat was toch een manier om nieuwe mensen te leren kennen en gezelligheid te hebben. En tegenwoordig hebben natuurlijk heel veel mensen die hebben lekker gaan vrijdagavond gewoon social media.
0: Weet je wat natuurlijk subtiel dan wel weer het goede voordeel is?
1: Nou?
0: Hiervan, kijk, de discotheek was natuurlijk best wel duur als je daar wat wilde drinken. En dan vooral als je 10 of 15 glazen dronk. Plus, de muziek stond daar altijd best wel heel erg hard. Dus ik denk dat voor je oren het heel gunstig is. Enig nadeel is alleen wel. Daar is dus nu een telefoon voor in de plaats gekomen. Dus ik denk dat je nou vooral weer last hebt voor je ogen. Maar
1: ja,
0: goed, hè, ken je alles hebben.
1: Helemaal waar. En 10 tot 15 glazen, laten we dat gewoon...
0: Nee, doen we niet meer.
1: Dat is een beetje veel.
0: Ja.
2: Hallo Kids Radio.
3: Nou, vrijdagmiddag battle.
1: Nou.
3: Battle.
1: Tenzij het natuurlijk lekkere limonade is of tomatensap.
0: Ja, dat kan natuurlijk zeker. Kijk, jij bent veel meer van de discotijd dan ik. Ik bedoel, in de tijd dat ik jonger was, toen... Ja, natuurlijk, je had het wel in je studententijd. Maar ook dan is het al minder dan dat het was toen jij wat jonger was, hè?
1: Ja, ik heb heel veel discotheken door het hele land gezien. Op heel veel plekken. En ik zulde overal die koffers met die cd's.
0: Ja, maar was omdat jij daar werkte dan.
1: Ja, nee, maar wacht even. Anders. Daar ging plaatjes draaien. Maar dat was nog letterlijk plaatjes draaien. Dus ik moest al die cd's meenemen. En dan moest ik weet nog dat ik een keer naar Dokkum moest in Friesland.
0: Zo.
1: Twee koffers mee. En toen ik een beetje stopte met plaatjes draaien. Toen ik bij de Efteling ging werken. Toen kwamen ze bezig met die cd-spelers met een USB-stick. Je denkt, ja, hoe is het nou?
0: Ja, want tegenwoordig hoef je één USB-stickje mee te nemen en je bent klaar.
1: Ja, tegenwoordig als wij op pad gaan, dan heb ik gewoon dit stickje bij me.
0: En nou, dat is niet waar. We hebben wel meer bij, hoor, dan alleen een USB-stickje.
1: Ja, maar hier staat alle muziek op.
0: Oh, zo. Ja, dat klopt. Ja.
1: Vorige keer, vroeger was het allemaal in die koffers natuurlijk.
0: Ja, ja. Maar goed, aan de andere kant, dat is toch ergens ook wel weer fijn dat al die technologie zorgt dat het steeds allemaal makkelijker wordt om bepaalde dingen te doen. Waaronder het stemmen, hè? Laten we eerlijk wezen. Ik bedoel, we hebben allemaal stemmen binnengekregen van luisteraars op jouw liedje, maar ook op mijn liedje. En vroeger was het natuurlijk een stuk moeilijker om een stem uit te brengen bij de radio dan tegenwoordig. Tegenwoordig kun je een appje sturen en hij is binnen 2 seconden binnen.
4: Ja, vroeger had je nog de draadoproep.
0: Ja, dat is helemaal lang.
4: Dan waren we de draadoproep Kaatsheuvel geweest.
0: Ja, dan zat er iemand bij de telefoonlijn en zei ik verbind u even door.
1: Precies. Ja. Hey, hoe zit het met de battle? Want ik ben heel benieuwd.
0: Nou, we hebben 2 liedjes gehad. Een liedje van Azizem, oftewel Ed Sheeran. En een liedje van K3, maar dan net een beetje in een ander jasje. Namelijk in het Engels. Dat was jouw keuze. Ed Sheeran was voor mij. En de winnaar, die is overduidelijk. Zegt, flink. Ik denk dat het zeg maar 95% winnaar. En die andere is de verliezer. Oké, let op. Daar komt hij. De winnaar van vandaag is gewoon... DJ Mayoni! Had ik natuurlijk al een beetje voorspeld, maar... Ja.
1: Ik was er al een beetje bang voor,
0: ja. Ja. Maar goed, maar laten we dan bij deze afspreken, Arno. Doen we volgende week een battle van Bruno Mars. Jij een liedje, ik een liedje. En dan kijken of het beter gaat.
1: Ik weet al welke ik ga doen.
0: Ah, ja, is dat een oude of een nieuwe?
1: Een nieuwe. Maar dit is het leukste van het album. Maar dit ga ik jou nog niet vertellen welke dat is.
0: Ja, ik ga juist dan voor een oude. Ik bedoel, Bruno Mars maakt al een tijdje muziek. Oh, dan heb je Lazy Song, leuk. Of Just The Way You Are. Oeh, Grenade was ook een goeie. Of wat dacht je van dat liedje wat iedereen op een kerstliedje met lijken? Marry Me, ook leuk. Of Uptown Funk. Of 24... Ik mag maar 1 liedje kiezen.
1: Je hoort een eentje kiezen,
0: Dat is voor volgende week. Vandaag gaan we luisteren naar de winnaar van de battle. Dat is deze week Ed Sheeran.

0: allernieuwste van Kinderen voor Kinderen op Hallo Kids Radio. Tijd om eens even die gouden mooie glitterjas aan te gaan doen. Ook weer een nieuw geluid?
1: Ja, ik ben alle geluidjes aan het uitrusten. Dit zijn de sambaballen.
2: Moppetappen met oud naar oud.
1: Het is de leukste mop. Die is super top. Een jong stemmetje eigenlijk, hè?
0: Ja, dat is al vormgeving die al 5 jaar oud is, denk ik.
1: Zo, hé.
0: Ja.
1: Ja, zeg eens wat.
0: Nou, ik heb al een aantal moppen klaarstaan hier bij de studio-pc, wil ik als het ware zeggen. Oftewel, via de Hallo Kids radiotelefoon zijn al een aantal berichtjes binnengekomen. Maar je hebt natuurlijk zelf ook een moppenboekje voor je neus liggen. Dus wat gaan we doen?
1: Ja, ik zag opeens, die ben ik nou vergeten. Thuis heb ik het Zoete Zusjes moppenboekje deel 2 liggen. Ja. Er staat ook een leuke mop in. Mm-hmm. Maar die moet ik volgende keer even meenemen.
0: Ja. Ja, maar goed, daar hebben we natuurlijk nu helemaal niks aan.
1: Nee, dat snap ik. Nou, goed.
0: Wat gaan we nu doen? Eerst even een mop van Roy?
1: Ja, vind ik een leuke.
0: Ja, oké, dan gaan we eerst even naar een mop van Roy. Die heeft namelijk een moppenboekje wat jij ook hebt. En toen hadden we eigenlijk een soort van met Roy afgesproken. Dat we dan voortaan eerst de moppen ter controle moeten hebben. Dat we zeker weten dat jij niet dezelfde mop hebt uitgekozen.
1: Ja.
0: Maar Roy, ik heb goed nieuws voor je. Ik zie dat DJ Arnoud namelijk niet het moppenboekje van Studio 100 voor zijn neus heeft. Want daar komt namelijk deze mop uit. Die is namelijk een mop van K3. Oké, komt ie. En, zegt Marten, heb je gedaan wat de dokter heeft gezegd, Klaasje? Eerst een glas melk warm, of eerst een glas warme melk en daarna een lekker een warm bad. En Klaasje zegt, ja, dat heb ik geprobeerd, maar... Maar dat warme bad, dat kon ik dus echt niet opdrinken in één keer. Is wel grappig, toch? Ja, ik vind wel een leuke mop. Nou zit Klaasje natuurlijk heel kort weer eventjes tijdelijk in K3. Maar eigenlijk kan natuurlijk zo'n mop voor iedereen, want het had ook Julia kunnen zijn.
1: Ja, dat is zo. Hey, ik heb een mop, die heeft een beetje met de zomer alvast te maken. Na een hete dag wil een toerist een frisse duik nemen in de rivier. Dat kan natuurlijk, hè? Je denkt, nou, even een beetje afkoelen.
0: Ja.
1: vraagt die toerist aan de gids die mee is. Mm-hmm. Zegt, beste gids, zitten hier haaien?
0: Oh, dat is een goede vraag.
1: Een goede vraag, toch? Dus die zegt, nee hoor, nee, die zitten hier niet.
0: Aha.
1: Dus die toerist die springt in het water en die raakt een beetje paniek. Die zegt, gids, weet u dat wel zeker? Ja, er zitten hier alleen maar krokodillen.
0: Oh, wat erg! Oh.
1: Ja, het is wel leuk, hè?
0: Oh, wat een flauwe mop is dat, zeg. Oh.
1: Ja,
0: ik weet niet of je dat dan overleeft, maar goed.
1: Nee.
0: Ja, nou goed. Gaan we door naar een berichtje wat we vanochtend al gekregen hebben van Thomas. Nou, hij was eigenlijk zo grappig. We dachten, we doen hem nog een keer. Weet je hem nog, wat ik bedoel?
1: Natuurlijk. Ja, ik weet het. Ja, je mag hem voorlezen.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Komt-ie. Een berichtje dus van Thomas. Wat is het? Wat is Engels voor dat weet ik niet? Nou, Tom Arnoud?
1: I don't know.
0: Goed zo. En zegt Thomas, ja oké, okay, dat is goed. Maar wat zou dan I don't know betekenen in het Nederlands?
1: Ik weet het niet.
0: Ja, en volgens Thomas zegt hij, ja maar dan... maar als je dat dan ook al niet weet, dan vraag ik het wel voortaan aan iemand anders.
1: Ja, die is leuk. Ja, hij is leuk. Ja, het is een beetje... Ja, ik heb dan een mop in het Drents. Die ken ik al heel lang.
0: Oh.
1: Hoe gaat het met Peert? Hoe gaat het met paard? Nou, Peer Ginnie, Peer Lup.
0: Wat?
1: Een Peer Ginnie, een Peer Lup. Een paard gaat niet, een paard loopt. Dus je vraagt iemand, hoe gaat het met het paard? Hoe gaat het met Peert?
0: Ja.
1: Ja, Peer Ginnie, een Peer Lup.
0: Ik heb geen idee wat je allemaal zegt, maar het klinkt heel grappig.
1: Hoe gaat het met het paard? Nou, en dan zegt de boer, een paard gaat niet, een paard loopt. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik snap wat je bedoelt, maar daarom zeg ik, doordat je het in de Drents doet, klinkt het daardoor heel gek.
1: Oké, doe ik nog een keer. Hoe gaat het met Peer? Nou, zegt die boer, Peer geen niet, Peer lup. Nou, zegt oké, hoe lup je dan? Oh, git wel. Dat is een beetje hetzelfde als die I don't know mop natuurlijk, hè?
0: Oké, nou even op z'n Hollands.
1: Hoe gaat het met het paard? Ja, paard gaat niet, paard loopt.
0: Ja.
1: Ja, hoe loopt hij dan? Oh, gaat wel.
0: Ja. Ja, zie je, dialect is af en toe wel leuk. Ja,
1: ik heb er nog eentje. Ja. Victor, die zegt, hey Camille, wat is er aan de hand? Je kijkt zo somber.
0: Och,
1: nou, Camille die zegt, ik ga morgen op vakantie.
0: Oh, Dat is niet erg, toch?
1: Victor die zegt, waar ga je daar naartoe? Nou, Camille die zegt, ik ga naar de Spaanse Costa del Sol.
0: Oh.
1: Zegt Victor, maar Camille, dat is toch leuk? Ja. Ja, maar Camille die zegt, heb je het weerbericht er niet gezien? Zegt Victor, nee, hoezo? Nou, ze hebben voorspeld dat het in Spanje nu 40 graden is in de schaduw.
0: Oeh, dat is warm.
1: 40 graden in de schaduw.
0: Ja.
1: Nou, Victor die denkt er even over na. Die zegt, ja, maar beste Camille, je bent dan niet verplicht om de hele dag in de schaduw te gaan zitten?
0: Nee. Ja, maar ja, in de zon is het warmer natuurlijk. Dus dat
1: is ja. Wel grappig, dus. Ja,
0: ja. Ja, ik blijf nog steeds die van het paard het leukst vinden.
1: Ja. Ja. Oké, bij Pet. Ja. Per geni per lup. Hoe lopen we dan? Oh, geen wel. Ja.
3: Ja, twannen. En dan game. En dan

0: Deze zou natuurlijk ook in de battle kunnen van volgende week van Bruno Mars. Want die zat ook in dit liedje.
1: Ja, goed om nog even op Bruno Mars terug te komen. Want volgende week gaan we dus die battle doen. En ja, ik heb een... Oh, dat wordt een battle. Joh, dat wordt een battle of the bands bijna.
0: Nou is het wel zo, als je nu zit te luisteren. Hè? Kijk, normaal gesproken kiezen wij een liedje uit voor de battle. Maar als je denkt... Ja, Mayoni, ik wil je wel even gaan helpen. Of misschien dat je zegt, nee, maar Arnoud, ik wil je graag gaan helpen. Dan mag je natuurlijk even een tip insturen. Hè? Want Bruno Mars heeft heel veel muziek gemaakt.
1: Ja. Nou, weet je wat ook wel leuk is? Dat kunnen we in de zomervakantie wel eens een keer doen. Mm. Voor de kinderen die niet op vakantie zijn. Of op de camping zitten te luisteren. Ja. Dat wij gaan vragen dat je mag selecteren. Dus dat twee kids tegen elkaar kunnen strijden.
0: Oh, in
1: dat,
0: de battle.
1: Dan moeten we maar eens even, maar dan moeten we natuurlijk een week van tevoren alvast gaan regelen. Maar dat is wel leuk om eventjes te bedenken. Dus als je een keer zou willen battelen.
0: Wel even voor iedereen. Dan dus niet volgende week. Want we hebben net gezegd dat we de Bruno Mars. Dan ga je nou zeggen, dat doen we niet meer.
1: Doen we die week daarna.
0: Ah ja.
1: Ja, gaan we dat volgende week wel eventjes uitleggen hoe we dat gaan doen. En dan zou je dus kunnen battelen tegen een andere luisteraar. Hoe leuk is dat?
0: Ja, wat dat betreft kan je eigenlijk hier bij Hallo Kids Radio best wel veel. Hè? Je kan berichtjes insturen via de Hallo Kids Radio telefoon. Je mag helpen met de battle. De superhits zijn we ook altijd benieuwd naar. Hè? Of er leuke tips zijn. Nou, ik kan je verklappen. Het liedje wat volgende week de superhit is. Die is ook wel al eens door een aantal luisteraars benoemd.
1: Ja.
0: Als een goede opvolger van de superhit van deze week. Daarover de superhit van deze week. Zullen we hem dan nog even één keertje. Kijk, het is helaas. Is niet gelukt het WK, maar zullen we hem nog even één keertje doen?
1: Doen we dat nu. De leeuw komt eraan.
2: De leeuw komt eraan.
1: Van Samuel Welten is deze week de oranje superhit bij Hallo Kids.

0: naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend.

0: koffie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Nou, het is een paar minuten over vijf. We zijn erbij, het feestje vlak voor het weekend. Hallo weekend met Arnoud en natuurlijk met Mayoni.
3: Ja, inderdaad, allemaal een hele goede middag.
2: Wat is er nou weer?
3: Ik wilde zeggen goedemorgen, maar...
2: Goedemorgen allemaal. Ja. Hallo, goedemorgen.
3: Ja, maar dat komt. Kijk, wij presenteren natuurlijk 5 dagen lang achter elkaar de ochtendshow. Dus dan zit het er zo in om te zeggen goedemorgen. En we doen eigenlijk maar 1 keer in de week de goedemiddag.
2: Ja.
3: Dus ging goed. Ik was net op tijd.
2: Ik moest opeens denken aan die reclames van 15 jaar geleden. Goedemorgen. Het is echt middag, lekker weer. En het weekend wordt ook weer mooi. 25 tot op sommige plekken wel 28 graden.
3: Zo.
2: En volgende week prima zomerweer. Maar Joni, ik zit er net over te denken. We hebben al wat voorbereidingen getroffen. Want we hebben een drukke agenda in de zomer.
3: Ja, zeker. Absoluut. Wij gaan sterker nog niet alleen maar radio maken gewoon hier vanuit de studio. Maar we gaan ook een paar keer langs een hele leuke camping... Trouwens wel iedere keer een andere.
2: Ja,
3: dat is wel goed om even bij te zeggen.
2: Ja, we hebben de Hallo Kids Radio vakantie camping tour.
3: Ja.
2: We gaan binnenkort naar Hellevoet Sluis, naar een hele leuke camping. Ja. We gaan naar Ermelo. En we gaan over 2 weken, 4 dagen, gaan we naar Ameland om daar live radio te maken.
3: Ja, maar dan gaan we bij die andere 2 ook doen.
2: Ja, dat is leuk. Dus nee, dat is de campingtour met live radio maken en natuurlijk leuke spelletjes en zo. Mocht er nou nog een camping bij jou in de buurt zijn waarvan je denkt... Ja, daar ken ik mensen. En die zouden het heel leuk vinden dat Hallo Kids Radio er op bezoek komt. Dan kun je ze even tippen, want we hebben nog plekjes in de agenda.
3: Ja, we zitten wel bijna vol. Maar goed, bijna is nog niet helemaal, hè?
2: Nee, maar dat moeten we volgende week maar even gaan uitleggen. Want, Ameland, dat is... zal ik even die data erbij pakken? Even kijken, hoor.
3: Kees niet uit je hoofd.
2: Ja, maar als ik het zeg, moet ik het wel goed zeggen natuurlijk, hè?
3: 25 en 26 juli.
2: Stel nou voor dat je dan ook op Ameland bent. Dat zou toch te grappig zijn. Dat er luisteraars zijn van Hallo Kids Radio.
3: Helemaal daar.
2: 25 en 26 juli gaan wij 's middags live radio maken op Camping Duinoord op Ameland.
3: Ja, is hartstikke leuk. We moeten nog even de laatste paar dingen inpakken natuurlijk. Maar goed om dan natuurlijk wel te weten dat het dus niet alleen maar daar wordt uitgezonden, maar dus eigenlijk in heel Nederland.
2: Ja, vanaf Ameland. Ik vind dat het meest spannende wat ze tot nu toe hebben gedaan, vind ik.
3: Ja, maar goed, nou hebben we, daarom zei ik, nog even voorbereidingstijd.
2: Dus, het is bijna een beetje radio maken vanuit het buitenland.
3: Nou zeg, Ameland hoort gewoon nog bij Nederland hoor. Die waren gewoon aan het juichen toen bij het WK.
2: Ja, maar wacht even, ik zei net tegen jou, jij vroeg aan mij, hoe lang is het varen met de boot? Ik zeg, bijna een uur. Toen schrok je wel eventjes.
3: Ja, vond ik wel langer dan ik dacht.
2: Ja, goed. We gaan daar een feest van maken.
4: Ja, alle loodjes op het laatst wegen toch echt het allerzwaarst. Al heb je nog zo'n leuke baan, het weekend komt eraan.
3: Moet je nagaan, als je dus even naar een attractiepark wil, moet je die boot ook nog nemen heen en terug.

0: Kinderen voor Kinderen bij mij thuis op Hallo Kids Radio. Ja, het is nog niet eens zo heel lang geleden, hè, dat Kinderen voor Kinderen de superhit had te pakken. Om precies te zijn 2 weken geleden. Maar op vrijdag is het altijd tijd om alvast even te laten weten welk liedje staat er nou volgende week uitgebreid in het zonnetje. En Arnoud, ik denk... Nou ja, trouwens, het kan 2 kanten op gaan. Of iedereen zit nu bij de radio en denkt, ah ja, maar dit wist wel lang. Of iedereen denkt, draaien jullie die muziek ook?
1: Ja, je moet wel even mijn
2: microfoon aanzetten. Als we roepen. Ja, ik zag het al. Inderdaad, maar dit is leuk. Want de Nederlandse zangers die zijn hartstikke populair. Denk aan een Robert van Hemert, Wolter Kroes, Justin de Wild, Marco Schuitmaker. Het gaat als een speer. Mm. Pascal Redemakers. Er zijn er gewoon heel veel. En de een na de ander. Ze strijden allemaal om de zomerhit en de nummer 1 positie.
0: Ja.
2: En het grappige is, ik zit even in de officiële hitlijst van Nederland toch te kijken. De top 40. Mm-hmm, laten we wel eens. Die bestaat al een jaar of 100. Bijna. En als ik kijk wat daar nu op 1 staat.
0: Ja.
2: Dat is natuurlijk Shakira met Dai Dai.
0: Ja, maar goed. Dat heeft even te maken met WK. Want het kan natuurlijk zomaar zijn dat daarna weer een ander op nummer 1 staat. En dat het dan misschien weer wel een Nederlands liedje is.
2: Nou, ik kan je vertellen dat wij nu de superhit bekend gaan maken voor volgende week. En ik denk dat dat liedje over een half uurtje officieel op nummer 1 staat in de hitlijst. Ja hoor.
0: Ja, dat denk ik.
2: Ja.
0: Ja, we hebben wel eens het podium met hem gedeeld. Rutger van Barneveld. Hij is er ook regelmatig bij de Villa Perdoes run. Was altijd heel gezellig dat hij een feestje kan bouwen.
2: Dat is waar. Dat was ik helemaal vergeten. Ja,
0: dat is al 3 jaar afgesproken. Dat we met elkaar op het podium hebben gestaan.
2: Ja, dan kwam hij vlak na ons. Dus let op mijn voorspelling. Om 6 uur, dan is de nieuwe lijst bekend officieel. Dan staat hij gewoon op 1. Dit liedje volgens mij, Marjone, jij hebt hem klaarstaan. Hè?
0: Ja, de nieuwe superhit van volgende week. We gaan hem vandaag als allereerste laten horen. Is dit keer Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten.

0: Dat was K3 met Waterval op Hallo Kids Radio. Ja, en de meesten die weten natuurlijk wel dat ik altijd vrijdag frietjesdag heb. Maar ik heb straks een feest na zo'n trouwerij. Hè. Dat is allemaal belangrijke mensen voor de uitgenodigd. Ik mag mee gaan eten en daarna nog lekker een feestje doen. Maar er staat op de uitnodiging verrassing. Oh, daar kan ik altijd zo slecht tegen. Want wat nou als je het niet lekker vindt? Want ik denk stiekem dat het geen frietjes gaan worden.
1: Oh, je bedoelt het eten is een verrassing?
0: Ja.
1: Oh, ja, misschien wordt het wel iets heel bijzonders als slakken of zo. Of,
0: Nee, dat hoop ik toch niet. Ja. Ja, je weet natuurlijk nooit, want mensen trouwen als het goed is meestal maar één keer. Maar ik hoop toch eigenlijk gewoon een frietkar of zo.
1: Ja,
0: dat zou toch leuk zijn?
1: Het zou zomaar kunnen, maar Jody, dat want dat is vaak helemaal hip en happening, hè? Dat je dus een frietkar in dan kun je dus lekker een snackje halen, een frietje. Dus misschien dat
0: of zo'n pizza. Zo'n pizza oven die zo naar binnen gerold wordt. Dat is ook leuk.
1: Ja, dat is een goed idee. Eten. Wat gaan we doen? Nou ja, ik ben wel van de barbecue. Alleen toen het vorige week zo heet was.
0: Het
1: laatste wat je moet gaan doen is barbecue. Maar vanavond is het eigenlijk perfect weer om te gaan barbecuen.
0: Ja, maar Arnoud, als je nu naar buiten kijkt, als je naar de bomen kijkt, het waait hartstikke hard. Dat is toch helemaal niet handig met een barbecue?
1: Nee, dat is ook weer zo. Maar goed.
0: Of hebben jullie een barbecue met een deksel? Dan kan dat natuurlijk weer wel.
1: Ja, met een deksel.
0: Oh.
1: Ja. En een moestuin. Nou, als je ziet, ik zal je wat foto's laten zien van de moestuin.
0: Ja, ik wacht weer op mijn courgettes natuurlijk, hè. Elk jaar weer.
1: Nou, die zijn geëxplodeerd.
0: Ah.
1: En we hebben bol courgettes, gele courgettes, we hebben groene courgettes. Maar toen dacht ik opeens, oei, die komen nu allemaal tegelijk uit.
0: Oh, maar dat vind ik niet erg.
1: Dus ik denk, dat wordt dat maandag courgettesoep. Dat wordt dinsdag gerookte courgette. Dat wordt op de derde dag pasta met courgette.
0: Is lekker.
1: Dus ik moet er wel wat van...
0: Dat is één van mijn favoriete groentes.
1: Nee, dat snap ik. Maar ik ga er wel wat van weggeven natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat vanavond dat dan toch de barbecue aangaat. Met lekkere groenten en een burger. Dus nee, dat komt helemaal goed. Frietjes op de barbecue heb ik een keer geprobeerd. Ik gewoon
0: gaan
1: te proberen.
0: Ja, oh, oké. Okay, ja.
1: Nee, dat lukt niet zo goed.
0: Ja, je zou natuurlijk denken als jij een barbecue hebt met een deksel dat het wel kan. Want dan heb je natuurlijk een oven. Maar ja. Het is toch niet helemaal hetzelfde effect.
1: Nee, aardappeltjes kan wel. Even voorkoken en dan lekker op de barbecue. En weet je wat ik helemaal ontdekt heb? Dat is echt heel lekker. Op de barbecue van die, hoe noem je dat? Wraps, tortilla wraps.
0: Ja.
1: En die leg je even op de barbecue. Dan gaan ze een beetje poffen.
0: Ja.
1: Dat is een klein beetje knapperig. Dan smeer het in met humus.
0: Ja.
1: En daarop granaatappelpitjes.
0: Oh.
1: Dat is zo'n lekkere combinatie. Aha. Komt een beetje uit het Midden-Oosten, hè?
0: Ja. Ja, ongeveer wel die kant op inderdaad. Ja. Maar dan doen ze het vaak ook met van dat platbrood, hè? Dat hebben ze natuurlijk ook.
1: Ja, eigenlijk wat ik net zei, zo'n wrap is ook een soort van platbrood natuurlijk, hè?
0: Nee, wacht even. Arnoud, een wrap is net zo dun als een pannenkoek. Dat is toch geen brood?
1: Nee, het is gewoon een dun dingetje.
0: Een
1: dus,
0: dun dingetje, heel goed. Een dun dingetje op de barbecue. Ja, prima.
1: Ja, precies.
0: Duidelijk.
1: Maar je kan er in principe van alles op gooien. Sterker nog, je kan er ook fruit op doen, hè? Wist je dat? Dat je meloen gewoon op de barbecue kan leggen. Wordt super lekker.

0: stiekem was dit toch ook eigenlijk al wel een oud liedje. Aladdin. Dus jaren 90 dat die film uitkwam.
1: Ja, maar het blijft leuk natuurlijk, hè?
0: Absoluut, absoluut. Maar ik denk, tenminste jou kennende, dat we nu nog iets verder terug in de tijd gaan.
2: De platenkast van Arnoud.
0: Want deze week leuke dansbare zomerliedjes. Dat hadden we natuurlijk wel gezegd. Zomerliedjes is leuk, maar moet wel een beetje dansbaar zijn. Dus, de klapper. Wat heb je klaarstaan?
1: Nou, dit is wel de klapper. Ja. En de titel van het liedje is een muziekinstrument, namelijk de conga. Conga is zo'n... Ja, zo'n van die...
0: Trommel.
1: Van die, ja, trommels. Ja.
0: Ah ja, ja. Ik wou zeggen, ik weet even niet zo gauw hoe dat eruit ziet.
1: Nou, we gaan daarvoor terug naar het jaar. Ik moet hem even erbij pakken.
0: Ik denk verder terug dan Aladdin.
1: 1985.
0: Oeh, nou, ze zit nog niet zo heel veel ver. Want Aladdin was begin jaren 90.
1: Ja, dat is iets meer dan 40 jaar geleden. En het leuke van deze band is dat ze toen nog niet zo bekend waren.
0: Oh.
1: En dit liedje is een fantastisch liedje. Mm-hmm. Maar het was uitgebracht door de platenmaatschappij. Ja. En het deed niet zo heel veel.
0: Oei.
1: Totdat, ja, en dit is een mooi verhaal. Dit komt eigenlijk door een Nederlandse omroep. Namelijk Veronica.
0: Ja.
1: En Veronica heeft dit nummer groot gemaakt. Die hebben daar op een gegeven moment, die hadden de top 40. Die hebben er een alarmschijf van gemaakt. Die hebben dit nummer helemaal grijs gedraaid bij
0: is
1: Radio
0: toch knap,
1: Veronica.
0: Ja. Want dat was in Nederland. Maar dit liedje komt dus niet uit Nederland.
1: Nee, hebben de band die kwam Nederland op te heen. Countdown en noem maar op. En uiteindelijk is het in Nederland een hit geworden.
0: Mm-hmm.
1: Daarna over de hele wereld. Dus elke keer als Gloria Estefan in Nederland kwam, dan ging ze toch eventjes bij de oude mensen van Veronica op bezoek. Want ja, daar had ze toch wel een band mee. Want dat is eigenlijk het startpunt geweest van het succes van deze band. De Miami Sound Machine, nu op Hallo Kids Radio.

Nou, ik heb niets te veel gezegd, toch? Wat een leuk liedje is dit. De Miami Sound Machine en de Conga. Even kijken. Ja, ik krijg toch nog wat vragen of ik nog een keer de superhit wil draaien. Omdat het zo'n leuk liedje is. Nou, weet je wat? Dan doen we dat aan het einde van de uitzending. En welke ook nog werd aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5 keer. Dat is dat liedje wat ook hoog staat in de hitlijsten. Namelijk Bauza met Magnetic. Die hoor je zo.

0: Nou, vooruit dan was hij nog een keer. De zwoele zomernacht, die hoorde Rutger van Barneveld. En het is de Hallo Kids superhit van volgende week. Ik wil even spectaculair afsluiten met Fleming. Automatisch, maar dan niet de versie die je gewend bent. Maar zoals hij het gedaan heeft afgelopen week op Concert at Sea. Dat was in Zeeland. En dat klonk zo.
1: Lieve mensen, als je energie hebt, wil ik jullie vragen om met deze laatste songs met ons nog even op te maken. Ik hou het niet tegen, ik ben nog te... Dus laat maar eens zien of jullie een beetje kunnen dansen dan.

0: Zo, hey, ja, dat is toch eens een goede versie, hè? Fleming en Automatisch hoor je bij Hallo Kids Radio. Vrijdagmiddag, we zijn er bijna.
1: Wanneer het tegen zessen loopt,
0: dan is het etenstijd.
1: Elke avond weer opnieuw,
0: is dat de zekerheid.
1: We eten meestal om 6 uur.
0: En dat is een mooie tijd. Bam, bam, ja. Nou, we zijn er bijna. Voor sommigen is het vakantietijd. Hè. De vakantie is begonnen vandaag vanmiddag. Of gisteren al. En voor de rest in het midden en zuiden. Ja, moet je nog eventjes naar school. 1 of 2 weken. Hey, het weekend van Hallo Kids Radio zit eraan te komen. Vergeet het niet. Morgenochtend om 9 uur. Dirk Schelen met de grote Dirk Schelen Show. En daarna om 9:30 meneer Kaasgaaf en mevrouw Suikerspin live vanuit Julianentoren, het pretpark. Nou, dat wil je niet missen. Zondag in herhaling Dirk en Julianentoren ook om 9 uur en om 9:30. En voor de rest, laat lekker de radio aanstaan. Het wordt mooi weer en maandag is er weer een nieuwe ochtendshow. Nou, dan is het tijd om te gaan zingen, want... Ik heb de battle verloren. Ja, ik had toch een beetje gehoopt dat ik hem zou winnen. Want dan had ik Mioni nu nog even kunnen bellen. Die is inmiddels op een feestje. En dan had ze mee moeten zingen. Maar ja, dat gaat helaas niet door. Nee, ik zou moeten gaan zingen. Ai.

0: voelt het niet goed. Hey! Nou, aan de andere kant van de radio, fijn weekend!
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
2: Kijk op parktivoli.nl.
3: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio. Groetjes van Evie.
1: De leeuw komt eraan.
2: De leeuw komt eraan.
1: Van Samuel Welten is deze week de oranje superhit bij Halle.

0: Lecker Häppchen!
1: Juli!
2: Lecker Häppchen!
0: Leckere!
2: Lecker Häppchen!
0: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lecker Häppchen! Juli!

Morgen. Je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio. Yes!

0: Het lelijke jonge eendje. Ergens in ons land is er een klein riviertje dat zo blauw is dat de hemel jaloers werd als ze er al naar keek. Waar de bladeren zo groen zijn als het groenste gras. Aan het begin van de zomer, te midden van al dat groen, ligt het nest van moeder eend.
1: Ik ben al zo lang aan het broeden. Wanneer zouden de eieren uitkomen?
0: En net op dat moment hoorde moeder eend iets kraken. Ze stond op en zag onder zich de eieren breken.
1: Mijn kinderen, daar zijn jullie. Wat zijn jullie mooi.
2: Mama, mama.
3: Ik wil zwemmen.
2: Zwemmen? Ik wil duiken.
4: Mama,
2: mama, mama, mama.
1: Jullie zijn de mooiste eendjes die ik ooit heb gezien.
0: Moeder eend wilde van het nest afstappen, maar ze zag dat er nog één groot ei in lag.
1: Nog één ei te gaan.
0: Op dat moment kwam de oude roddeleend aanzwemmen.
5: Gut, gut, gut, gut, gut, meisje, wat een leuke kinders heb je.
1: Dankjewel.
5: Maar gut, gut, wat moet je met dat lelijke kalkoenei?
1: Dat is geen kalkoenei, het is mijn ei.
5: Nou, als ik jou was, zou ik het in de plomp gooien. Ik heb ook kort in zo'n ei in mijn nest gehad. Maak, wat een ellende was dat. En lelijk dat het ei was. Toen heb ik het huppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppet
0: En terwijl de roddeleend er vandoor ging, vleide moeder eend zich weer liefdevol op haar nest.
4: Wanneer gaan we zwemmen, mama?
1: Eerst wil ik dit ei uitbroeden en dan gaan we zwemmen.
3: Maar wat moeten wij dan doen?
1: Wachten

0: Na 3 dagen brak ook het laatste ei. Moeder Eend stond op en zag haar laatste kuiken.
1: Hé, dat werd tijd.
2: Wat ben jij een grote jongen?
3: Mama!
2: Kom maar bij mij.
3: Wat is hij lelijk?
4: Hebben we daar al die tijden moeten wachten?
1: Laten we hem Lelijkje noemen.
5: Lelijkje! Lelijkje!
2: Laat dat. Ik wil dat jullie lief zijn voor je broertje. Hij is net als wij.
4: Maar hij is zo groot en grijs.
2: Wees maar blij, want nu kunnen we beginnen met de zwemlessen.
5: Joepie!
4: Zwemmen! Zwemmen!
1: Zwemmen! Zwemmen! Zwemmen!
3: Waar zijn mijn zwemvliezen? Oh nee, die heb ik zelf.
0: Ze liepen naar de kant van het water en moeder Eend leerde haar kinderen hoe ze moesten zwemmen. En al gauw zwommen de eendjes door het water alsof ze nooit anders hadden gedaan.
2: Wat leren jullie toch snel?
0: In een keurige rij zwommen moeder Eend en haar kinderen naar de eendenvijver, waar het een drukte van belang was. Het lelijke jonge eendje zwom helemaal achteraan in de rij, want zijn broertjes en zusjes lieten hem er niet tussen.
6: Moet je dat daar zien?
4: Ik zei toch dat hij lelijk was?
6: Ja, hij is werkelijk mislukt als eend.
4: Maar hij is zelf mislukt als kalkoen, gut.
6: Hé? Kalkoenen zwemmen toch niet?
4: Ja, want dat maakt hem ook zo mislukt. Kwak.
0: Moeder Eend hoorde hoe de andere eenden dachten over haar jongste zoon.
2: Ze kunnen zeggen wat ze willen. Hij is mijn zoon en ik zal hem leren een goede eend te zijn.
0: Aan het einde van de warme zomer, toen de bladeren al begonnen te verkleuren, was de tijd gekomen om naar het zuiden te vertrekken.
5: Yo, we gaan naar het zuiden!
7: Jibbe, zon, ik kom eraan!
5: Hoera.
7: Waar is mijn zonnebrand?
5: Mama.
2: Rustig maar, jongens, rustig.
3: Jongen, naar het zuiden! Dat wordt de grootste reis van ons leven. Hé, jongens?
0: De eendjes, die inmiddels al een stuk groter waren geworden, sprongen in het water. Terwijl moeder Eend haar vleugels spreidde en wegvloog naar de horizon.
4: Jongens, zullen we samen gaan? Samen naar het zuiden vliegen?
8: Lijkt me hartstikke leuk, maar doe toch maar niet.
3: Je denkt toch niet echt dat je met ons mee mag vliegen? Dat zorgt alleen maar voor turbulentie.
0: Nog voordat het eendje kon beseffen wat zijn broertjes en zusjes hadden gezegd, vlogen ze al weg. En daar zat hij dan, helemaal alleen aan de rand van de vijver.
4: Nou ja, ze gaan er zomaar vandoor. En nu sta ik hier helemaal alleen.

0: Het lelijke jonge eendje plonsde in het water en zwom over de rivier. Weg van de eendenvijver en weg van al die dieren die hem zo vreselijk hadden geplaagd. Hij volgde de rivier steeds verder en kwam op plaatsen waar hij nog nooit van had gehoord. Na weken van zwerven ontmoette hij op zijn lange tocht twee wilde ganzen.
1: Zeg, kerel, wat doe jij hier?
2: Die eendenvijver is een heel eind hier vandaan.
3: Ben jij er wel eens geweest?
1: Tuurlijk, kerel. Ik had er ooit een lelijke vriendin. Vreselijk was het.
3: Ik vond het er ook vreselijk.
2: Dan blijf je toch lekker bij ons. Hoe heet je?
3: Ze noemen me Lelijkje.
0: Net op dat moment klonken er schoten. Er vlogen kogels over het water, die suisten door het riet.
1: Alarms, alarms, alarms!
2: Redden wie zich redden kan!
3: Wat is dat?
1: Het was een eendje ten eerste gaan, meneer Lelijkje.
0: Overal vlogen wilde ganzen op uit het riet om te ontkomen aan de jagers. Het eendje stopte zijn kopje diep onder zijn vleugels en wachtte tot het weer stil was.
3: En nou is iedereen weer weg. Laten ze me weer alleen.
0: Zo bleef het lelijke jonge eendje weer alleen achter. Ongemerkt kwam er een vos op hem afgeslopen.
3: Niemand wil me kennen.
4: Ah, jawel. Ik weet iemand die jou heel graag wil leren kennen.
3: Oh ja? Wie dan?
4: Ik.
3: Jij wil me opeten?
4: Natuurlijk wil ik jou opeten. Met huid en veren.
3: Ik ben toch geen kalkoen?
0: Het eendje zette het op een lopen en stoof in volle vaart over het water. De vos, die bang was voor water, bleef beduust op de oever staan.
4: Oh, daar gaat mijn lekkere bootje.
0: Een heel eind verderop kwam het eendje tot rust, op een plaats waar de rivier uitmondde in een klein vijvertje midden in het grote bos.
3: Je wordt wel moe van dat zwemmen.
0: Naast het vijvertje stond een huisje dat zo scheef was dat het haast omviel. De deur was zo kapot dat het eendje door een van de kieren naar binnen kon lopen. Daar zag hij een kip en een kat.
5: Wat moet jij hier?
3: Ik ben op zoek naar een plek waar ik me thuis kan voelen.
6: En jij denkt dat je je thuis hoort?
3: Misschien wel.
5: Wat kun jij?
3: Niets, denk ik.
5: Dan ben jij dus nutteloos. Ik kan blazen en spinnen om het vrouwtje gelukkig te maken. En mijn vriendin de kip legt verse eieren, zodat het vrouwtje te eten heeft.
0: Toen het eendje om zich heen keek, zag hij een oud vrouwtje in een schommelstoel. Hij liep naar haar toe en begon te kwaken.
6: Nee, maar moet je dat nou toch eens zien? Een eendje. Oh, wat leuk dat je hier bent. Wil je hier blijven wonen?
0: Dat wilde het eendje wel.
6: Dan kun je ook eieren voor me leggen. Als je tenminste een vrouwtje bent. Nou, dat moeten we dan maar afwachten.
0: Het vrouwtje gaf het eendje te eten en een nest om op te broeden. Maar toen ze die avond naar bed ging, kwamen de kat en de kip naar hem toe.
5: Wat denk jij wel niet dat je aan het doen bent?
3: Ik moet echte eieren leggen voor die lieve mevrouw.
6: Wat? Ben ik dan? Wat denk je dat ik leg? Wat? Chocolade-eieren?
0: Maar na 2 weken had het eendje nog geen ei gelegd.
6: Je bent een bedrieger. Je kunt helemaal geen eieren leggen.
7: Wow, jij zult nooit nuttig worden. Je kunt niet blazen en spinnen zoals ik om het vrouwtje gelukkig te maken. Je kunt geen eieren leggen voor het vrouwtje om te eten.
6: Wat doe je hier nog?
7: Ga toch weg.
6: Ga weg.
0: Dat liet het eendje zich in 2 keer zeggen. Zo snel als zijn pootjes hem konden dragen, liep hij naar het vijvertje en zwom terug de rivier op.
3: Ik geloof dat ik voor altijd alleen blijf. Ik wil niemand meer zien. De wereld is gemeen.
0: Zo zwom het lelijke jonge eendje weer verder. En vele barre weken bleef het alleen. Toen de zomer weer aanbrak en de zon weer begon te schijnen, zwom het eendje op een open vijver en zag daar 3 zwanen. Prachtige witte zwanen. Nog nooit had het eendje zoiets moois gezien.
3: Wat zijn ze mooi en zo wit. Ze mogen me niet zien. Ze mogen niet zien hoe lelijk ik ben. Als ik mijn kop in het water steek, zien ze me vast niet.
6: Maar toen hij zijn kop naar het water boog, zag het eendje de prachtige weerspiegeling van zichzelf.
8: Ben ik dat? Maar ik ben zo mooi.
9: Maar natuurlijk ben je dat.
2: Je bent een zwaan, net als wij.
4: Waarom blijf jij niet bij ons?
8: Bij jullie?
2: Maar natuurlijk, je hoort toch bij ons.
8: Ik ben een zwaan. Een echte zwaan.
6: Nog nooit in zijn hele leven had het eendje zich zo gelukkig gevoeld. Voor de allereerste keer hoorde hij ergens bij. Hij was een zwaan geworden en had eindelijk zijn vrienden gevonden. Eén voor één stegen de zwanen op en samen vlogen ze naar het zuiden.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: stap terug in de tijd bij Museumdorp De Locht. Op 11 en 12 juli beleef je het middeleeuws weekend met ambachten, rollenspelen, verhalen en proeverijen. En in de zomervakantie is er De Locht Kids. Creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. Kom ontdekken, doen en beleven met het hele gezin. Museumdorp De Locht. Bekijk het programma op delocht.nl.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
3: Kijk op parktivoli.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids.

0: bestellen voor de man en ik kom uit Capelle. En ik vind Kids Radio heel leuk.
1: Woehoe! Yo, yo, go, go, yo, yo.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

dansen? Dan gaan we nu rijden op ons paard. Spring

0: De wolf en de zeven geitjes. Op de rand van een eeuwenoud bos en de groenste weide die je ooit hebt gezien, stond een huisje. Niet al te groot, maar groot genoeg voor de zeven kleine geitjes en hun moeder. Elke dag speelden de zeven kleine geitjes op de weide. En altijd lette moedergeit goed op of de boze wolf niet in de buurt was. Tot die ene dag.
1: Luister goed, kinderen. Ik moet even boodschappen gaan doen in het dorp, want we hebben geen melk meer. Dus ik wil dat jullie allemaal naar binnen gaan. Daar is het veilig. Onthoud goed dat jullie voor niemand de deur open mogen doen. Alleen voor mij. Weten jullie hoe je de wolf kunt herkennen?
2: Aan zijn zware stem en aan zijn zwarte poten.
1: Heel goed. Jullie zijn brave, beste kinders. Dus let goed op en laat niemand binnen, hè?
0: Moeder geit pakte haar boodschappenmand, liep de deur uit en het oudste geitje sloot de deur. Niemand kon meer binnenkomen.
2: Zullen we een spelletje spelen? Ganzenbord!
0: Alle geitjes waren dol enthousiast en vlug werd het ganzenbord op tafel gelegd. Maar toen werd er op de deur geklopt.
3: Wie kan dat zijn?
2: Mama is pas net weg.
4: Kindertjes, doe eens vlug open.
3: Wie bent u?
4: Ik ben jullie lieve moedertje met de boodschapjes.
2: Nee, onze moeder heeft een heel andere stem. U bent de boze wolf.

0: De wolf voelde zich betrapt, maar wilde het nog niet opgeven. Hij liep naar het dorp en vond daar de kruidenier.
1: Goedemorgen, wat kan ik voor...
2: U bent een wolf!
3: Ik wil nu meteen een pot honing.
2: Maar natuurlijk, meneer de wolf.
3: Dat zal die geitjes leren. Als ik deze hele pot met honing op heb, dan klinkt mijn stem net zo zacht als een lief geitje.
0: Zo gezegd, zo gedaan. En de wolf liep terug naar het huisje en klopte opnieuw op de deur.
2: Wie is daar?
3: Ik ben het jullie lieve moedertje en ik wil graag naar binnen.
4: Jippie, dat is mama. Wacht eens even. Laat je poot eens zien voor het venster.
0: De wolf legde voorzichtig zijn poot voor het venster. Maar alle geitjes zagen meteen dat het de gitzwarte poot van de boze wolf was.
5: Jij bent helemaal onze moeder niet. Onze moeder heeft hele mooie witte pootjes.
4: U bent de boze wolf.
0: De wolf was vastberaden dat hij alle geitjes wilde opeten en snelde terug naar het dorp. Daar zag hij de bakkerswinkel.
1: Goedemorgen, wat kan ik...
3: Ik wil een grote zak meel om een poot weer te maken. En wat kost dat?
2: Maar, natuurlijk, meneer de wolf.
0: De geschrokken bakker wist niet hoe snel hij moest zorgen voor een grote zak meel. De wolf graaide de zak uit de handen van de bakker en stak zijn poot in het meel. Toen zijn poot zo wit was als sneeuw, liep hij als een razende terug naar het huisje van de 7 geitjes en klopte op de deur.
3: Lieve kindertjes, hier ben ik dan eindelijk, jullie allerliefste moedertje.
5: Daar is onze mama!
0: Maar het oudste geitje wist wel beter.
4: Nee, wacht eens even. Laat je poot eens zien voor het venster.
0: De wolf legde voorzichtig zijn witte poot op de rand van het venster.
4: Daar is onze mama!
5: Dat is mama!
2: Mam, kom snel binnen!
0: De geitjes deden de deur open en voor ze het wisten sprong de grote boze wolf naar binnen. Hij graaide om zich heen om de geitjes te pakken te krijgen en ze op te eten.
3: Ik zal jullie allemaal opeten, je kunt je niet verstoppen.
0: De geitjes stoven alle kanten op, in de kast, onder het bed, in de open haard en zelfs in de oven. De wolf vond ze allemaal, alhoewel... Het jongste geitje had zich verstopt in de grote staande klok en was daardoor onvindbaar.
3: Dat was pas lekker. Laat ik nu maar gaan rusten in de zon, want mijn buik is veel te vol.
0: Langzaam strompelde hij naar buiten en ging languit liggen tegen een oude boom.

0: Niet veel later kwam moedigheid terug uit het dorp. Ze zag de openstaande deur en rende naar binnen.
1: Mijn kinders. Waar zijn mijn kinders? Nee!
0: Alle tafels en stoelen waren ondersteboven gegooid. Alle kasten stonden open, zelfs de oven. En dekens waren van de bedden gerukt. Luid mekkerend liet moedigheid zich op een stoel vallen. Maar plotseling hoorde ze geluid uit de klok komen.
1: Wat kan dat zijn?
0: Ze opende de klok en het jongste geitje sprong naar buiten.
2: Mama, mama, de grote boze wolf is hier geweest en hij heeft iedereen opgegeten.
1: Opgegeten? We moeten die wolf vinden. Kom mee.
0: Samen liepen ze naar buiten en daar zagen ze de wolf. Rustig slapend tegen een oude boom. Moeder geit luisterde aandachtig tegen de buik van de wolf.
1: Ik hoor gemekker. Misschien leven al je broertjes en zusjes nog. Ga snel een schaar halen.
0: Het jongste geitje rende met zijn korte pootjes zo snel mogelijk naar het huisje om de schaar te halen.
1: Ik zal zijn buik openknippen en dan kunnen we zien of ze er nog zijn.
0: Moeder geit knipte de buik van de wolf open. Al haar kinderen sprongen er heel huids uit. Want de wolf had zo gulzig gegeten dat hij vergeten was om te kauwen.
2: Mama, het was zo donker.
3: En zo eng.
1: Ik ben zo blij dat jullie weer terug zijn.
2: Maar mam, wat doen we nu met de wolf?
1: Ga allemaal stenen zoeken. Grote stenen, zo groot als je ze kan dragen. Dan stoppen we die stenen in de buik van de wolf en dan naaien we hem weer dicht. Als hij wakker wordt, zal hij denken dat jullie allemaal nog in zijn buik zitten.
2: Snel, stenen zoeken!
0: De zeven geitjes renden het bos in en kwamen terug met de grootste stenen die ze konden dragen.
1: Nu heb ik alleen nog naald en draad nodig om de buik weer dicht te naaien.
2: Dat haal ik wel, mama.
0: Het jongste geitje kwam zo snel mogelijk terug. En moeder geit naaide met een dubbele kruissteek de buik van de wolf weer keurig dicht.
1: Nu gaan we snel weer naar binnen, voordat de wolf wakker wordt. We kunnen voor het raam kijken wat er gebeurt. Allemaal naar binnen!

0: Binnen zaten alle geitjes gespannen voor het raam. Want wat zou er gaan gebeuren? Ze hoefden niet lang te wachten. Want al snel werd de wolf wakker.
1: Wat is mijn buik toch zwaar. Ik heb veel te veel gegeten. Ik moet wat drinken daar uit die put.
0: Langzaam sleepte de wolf zichzelf naar de put. Maar op het moment dat hij wilde bukken om te drinken, viel hij voorover in de put door al die zware stenen.
2: Laten we buiten gaan kijken.
3: Nu de wolf is verdronken, hoeven we nooit meer bang voor hem te zijn.
4: Ik zal jullie nooit meer alleen laten.
0: De geitjes maakten bokkensprongen en dansten rond de waterput. De wolf was verdronken en alles was weer zo veilig als het altijd was geweest.

Overdag, als er mensen zijn, dan doe ik maar alsof. Totdat het sprookjesbos gesloten is. Maar dan rent iedereen weg, want ik ben de boze wolf. Kon ik maar de held zijn,

luisteren allemaal naar Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: hè? Op de Veluwe?
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Muzika!
1: Hallo, we waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker, want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes, Elise!

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Ja.
1: Hallo, ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: koffie. Weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Hallo, ik ben Ivano en ik luister altijd naar de Kids Radio. Super gezellig!

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

mee. Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

studio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio.
8: Dit is Hallo Kids Radio.

S'morgens stap ik fris uit bed. Begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt. Zo kan de dag al niet meer stuk. Dan de rest van mijn routine. Springen op de trampoline.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: kabouter-t-shirt niet. Hij werkt met liefde en kaboutervlijt. Maar ook kaboutertijd is beperkt.
1: Denk bij stomme klusjes niet te snel. Ik heb geen tijd.
0: Hoezo?
1: Ik heb geen zin.
0: Dan maak je het maar.
1: Ik heb geen zin.

0: koffie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Ja, daar zijn we weer. Doe de warming up.